0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. 6 anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Italia-restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: en 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Bijna 600 huishoudens hebben moeite met woonlasten en filmavond inteken van Fietsmaatjes Haarlemmermeer. In Haarlemmermeer hebben 580 huishoudens een betaalrisico. Zij houden aan het eind van de maand te weinig geld over voor hun andere vaste lasten. Dat blijkt uit cijfers over 2024. Vooral alleenstaanden worden getroffen. Bij 53% van de huishoudens met een betaalrisico gaat minstens 40% van het inkomen op aan wonen. Mensen proberen de huur meestal wel zelf te blijven betalen. Ze bezuinigen daarom eerder op boodschappen, sociale activiteiten of energie. Zo proberen ze te voorkomen dat ze hun woning verliezen. Lions Club Haarlemmermeer, Ringvaart en Filmhuis C. organiseren op vrijdag 18 september een filmavond voor Fietsmaatjes Haarlemmermeer. Deze organisatie koppelt vrijwilligers aan mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. In Filmhuis Nieuw-Vennep wordt de film Le Gamin Vélo vertoond. De film gaat over een jongen die op zoek gaat naar zijn vader. De fiets staat symbool voor vrijheid en verbinding. Een eerdere voorstelling in maart werd door technische problemen afgelast. De opbrengst gaat naar Fietsmaatjes Haarlemmermeer. De avond begint om 8 uur. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Douane onderschept ruim 30 kilo cocaïne op Schiphol en Zonnebloem zoekt vrijwilligers om wachtlijsten te voorkomen. De douane op Schiphol heeft 30,6 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een opzetstuk voor graafmachines. De zending was afkomstig uit Panama en werd op 20 augustus ontdekt door twee douaniers. Op een scan zagen ze iets afwijkends. Daarna werden speurhonden ingezet. De cocaïne bleek verborgen in een zogenoemde dwarstrommelvrees. De constructie was zo stevig dat de brandweer slijpapparatuur moest gebruiken om het opzetstuk te openen. Na meerdere pogingen lukte dat. De onderschepte drugs zijn inmiddels vernietigd. De Zonnebloem Nieuw Vennep Abbenes zoekt nieuwe vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers daalt al enkele jaren. Daardoor dreigen nieuwe deelnemers op een wachtlijst te komen. De afdeling ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking die dreigen te vereenzamen. Vrijwilligers bezoeken deelnemers thuis en organiseren maandelijks activiteiten. Op donderdag 3 september houdt de Zonnebloem een informatieavond in het ontmoetingscentrum in Nieuw Vennep. De afdeling zoekt mensen die zich enkele uren per maand willen inzetten. Ook nieuwe deelnemers, donateurs en sponsoren zijn welkom. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Snelle buslijn tussen Lisserbroek en Hoofddorp krijgt vorm. En dorpsvereniging Haarlemmerlieden en Sparenwoude bestaat 50 jaar. Haarlemmermeer werkt met de provincie en vervoerregio aan een snelle buslijn tussen Lisserbroek en station Hoofddorp. De lijn moet onder meer Nieuw-Vennep-West, Tudorpark, Lincolnpark en Graanvoervis-Zuid verbinden. De definitieve route is nog niet bekend. Wel is na onderzoek en overleg met inwoners en ondernemers een voorkeursroute bepaald. Daarbij is gekeken naar verkeersveiligheid, kosten, reistijd en gevolgen voor de omgeving. De route wordt nu uitgewerkt in een schetsontwerp. Eind 2026 volgt een inloopbijeenkomst. Daarna wordt het ontwerp voorgelegd aan het gemeentebestuur. De dorpsvereniging Haarlemmerlieden en Sparenwoude bestaat 50 jaar. Sinds 1976 zet de vereniging zich in voor saamhorigheid, lokale voorzieningen en het groene karakter van het gebied. Ook behartigt zij de belangen van inwoners bij overheden. De vereniging speelde onder meer een rol bij discussies over de Houtrakpolder, Ruigoord en de gemeentelijke herindeling. Ook de stoep werd dankzij een initiatief vanuit de vereniging een ontmoetingsruimte. Het jubileum wordt zondag 30 augustus gevierd bij boerderij De Liedehoeve. De vereniging zoekt nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.
3: Over here.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: 1982. Willie Nelson bracht Always On My Mind uit. En dat werd een grote hit. Ja, en dat op de vroege zaterdagmorgen. Ik zeg een hele goedemorgen.
1: Het is vroeg in de ochtend. De luiken van de Meerradio ontbijtstudio gaan langzaam open. De geur van verse afbakbroodjes en koffie vult de ruimte. Met één druk op de knop beginnen alle lampjes te branden en gaat de microfoon in de studio aan.
0: Ja hoor, luister vrienden en vriendinnen, goedemorgen, welkom. Zaterdagochtend, het is 29 augustus. Nieuwe dag, nieuwe kansen. En ja, ik zou je zeggen, ik heb er zin in. Ja, ik heb er gewoon zin in. Bijzondere dag vandaag. Ik hoor je denken, waarom dan? Nou, kan ik niet te veel over zeggen, maar het is een bijzondere dag. Nee, zonder gekheid. Dus we gaan er een leuke dag van maken. Ja, en dan heb ik er zin in altijd. Dus dan ben ik ook gewoon vroeg wakker. Ik zou je zeggen, door de week meestal gaat om 6:15 de wekker. Ik werd gewoon uit mezelf om 6:30 wakker vanmorgen en dacht van, ik ben er klaar voor. Ja, dacht ik. Nou goed, nee, dat niet. Maar ik was gewoon echt vroeg. Dus ik zat hier om 6:15 ook in de studio. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik ben eigenlijk nu wel heel vroeg. Weet je, 8:00 binnenkomen is wat laat. Maar 6:15 wordt in mijn optiek toch ook wel bedacht als heel vroeg. Want alles was voorbereid. Dus ja, dan krijg je dat. Maar goed, de koffie is goed. Dus ik heb maar een paar pakken koffie gekomen. Dus ik sta gewoon strak van de koffie. En dat, nou ja, dat idee dus. Maakt niet uit. We gaan er in ieder geval een fijne 2 uur van maken. Om jou te ondersteunen, begeleiden en helpen bij het opstaan op deze zaterdag. Ik hoop dat het gaat lukken. En ja, dan is er eigenlijk maar één recept. Hè. Blijf lekker chillen. Blijf lekker luisteren. En neem wat te eten en te drinken. En dat eten en drinken kan van alles zijn natuurlijk. Het is maar net waar je zin in hebt. Maar goed, doe dat. Ja, weet je, en dan om 10:00 zeg ik je bent meer wakker. En dan kun je meteen in de benen. Maar goed, al dat soort dingen. Dus dan laten we het zo afspreken met elkaar. Wat gaan we doen tussen nu en 10:00? Natuurlijk een vast recept. Hè. We hebben wat feiten van deze dag. Want stel, je hebt een feestje. Dan moet je natuurlijk wel gespreksonderwerp hebben. Ook hebben we lekkere muziek. Niet onbelangrijk. Criss Cross Amsterdam zie ik langskomen. Altijd leuk. Ook Nelly Furtado en The Four Non-Blondes. What's up? Komen langs. Verder gaan we zo dadelijk beginnen met Kygo en Matinoiz en Stay. Dat is ook heel fijn. Wat gaan we nog meer doen? Uitgebreide weer. Is natuurlijk niet onbelangrijk in het weekend. Ja, en een beetje gezelligheid. Ik wil met je bespreken, hoe was de week? Wat gaan we doen? Nou, dat soort dingen. Dus laten we gewoon zeggen, we gaan beginnen op deze vroege zaterdagmorgen. Ik zeg een hele goede morgen, welkom. Tot 10:00 is dit meer wakker. En ja, ik hoop dat het mij ook deze week gewoon weer gaat lukken om jou je bed uit te krijgen.
2: Meer zomer.
3: Meer zomer.
1: Niels Olijerhoek.

met jou. Flair op de radio, door het oog van de nacht. En ja, dat op de vroege zaterdagochtend. Hey, dat is wel toepasselijk. We zijn door de nacht en we zitten op de zaterdagochtend. Nee, goed, terzijde. Daarvoor hoorde je Stay van Kygo en Matty Noyce. Of Matty Noyce. Of, nou goed, weet je. Kygo is misschien wel zo makkelijk. Dat is makkelijker. Dus nee, goed, doe hem dat. En dat op de vroege zaterdagochtend. Ja, leuk. Nieuwe zaterdag, nieuw weekend. Is dan wel even de grote vraag natuurlijk. Hoe heb jij de afgelopen week beleefd? Persoonlijk, ik heb wel een goede week gehad. Ik heb allerlei leuke dingen gedaan. Ik heb, vooral veel gewandeld afgelopen week. Ik had namelijk een logier, een hond had ik als logier. Dat is echt zo'n topper is dat. Ik heb hem helaas nu niet bij me. Hij moest weer naar huis. Maar goed, dat terzijde. Maar ja, dus ik heb heel veel gewandeld afgelopen week. En het was gelukkig lekker weer. Waarbij ik af en toe wel alleen had, dan had ik de lange broek nog aan. En dan dacht ik bij mezelf, tjantjes, het is wel heel heet. Misschien dat ik beter de korte broek aan kunt trekken. Maar goed, dat even terzijde. Dus dat heb ik gedaan. Verder heb ik ergens ook nog wel een biertje gedronken, volgens mij. Denk ik. Ja, dat heb ik ook nog wel gedaan. Gewoon gezelligheid. Dus ik heb een leuke week gehad. En ik hoop jij ook. Dus als je met me wilt delen, doe het. studio@meerradio.nl. Hoe was jouw week? Heb jij nog leuke dingen meegemaakt? Nou, laat ze me vooral weten. Vind ik altijd leuk om te lezen. Dan hebben we er een beetje in. Ja, ik gebruikte het woord gisteren ook. Toen zei ik, je hoort het niet zo vaak. Maar interactie. Ja, dat is belangrijk. Dus laten we dat afspreken. Als jij leuke dingen hebt, laat het weten. Dan meld ik het ook. Als ik leuke dingen heb.

Als je dit al voor het eerst hoort, dan denk je dat het niet helemaal goed gaat met Nelly Furtado. Maar goed, ik heb hem al een paar keer gehoord, deze Turn of the Light. Dat je denkt van, het gaat toch gewoon goed met haar. Dus. En ze doet elke keer hetzelfde, dus dat betekent dat het gewoon een plaat is die opgenomen is. En dan zal het ook allemaal uiteindelijk wel goed komen met deze dame. Maar goed, dat even terzijde. Daarvoor de Four Non-Blondes, terug in de tijd. En what's up? Hartstikke leuk om die weer een keertje langs te horen komen. Zorgde ervoor dat het bijna 8:30 werd. En dat betekent dat we snel naar het meer nieuwsoverzicht gaan, zo dadelijk. Eerst nog muziek, maar daarna het meer nieuwsoverzicht. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer is gebeurd. Daarna snel bij je terug met het volgende deel van deze Meer Wakker. En je weet het, als het gezellig is, gaat de tijd snel. Dus ja, met het oog op het wakker worden, zou ik wel zeggen, als je echt trek hebt, dorst hebt en misschien een beetje cafeïne nodig, ga het wel pakken, want voor je het weet is het 10:00. En ja, ben je toch wat mij betreft natuurlijk meer wakker. En dan weet je dat ook weer. Over terug in de tijd, we hadden het net met de Four Non-Blondes, is deze ook. Ik heb het nu over Grace Jones, misschien heb je hem al kent. Dit is La Vie en Rose, hier op Meer Radio.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
1: Bijna 600 huishoudens hebben moeite met woonlasten en filmavond inteken van Fietsmaatjes Haarlemmermeer. In Haarlemmermeer hebben 580 huishoudens een betaalrisico. Zij houden aan het eind van de maand te weinig geld over voor hun andere vaste lasten. Dat blijkt uit cijfers over 2024. Vooral alleenstaanden worden getroffen. Bij 53% van de huishoudens met een betaalrisico gaat minstens 40% van het inkomen op aan wonen. Mensen proberen de huur meestal wel zelf te blijven betalen. Ze bezuinigen daarom eerder op boodschappen, sociale activiteiten of energie. Zo proberen ze te voorkomen dat ze hun woning verliezen. Lions Club Haarlemmermeer, Ringvaart en Filmhuis Zeepunt organiseren op vrijdag 18 september een filmavond voor Fietsmaatjes Haarlemmermeer. Deze organisatie koppelt vrijwilligers aan mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. In Filmhuis Nieuw-Vennep wordt de film Le Gamin au Vélo vertoond. De film gaat over een jongen die op zoek gaat naar zijn vader. De fiets staat symbool voor vrijheid en verbinding. Een eerdere voorstelling in maart werd door technische problemen afgelast. De opbrengst gaat naar Fietsmaatjes Haarlemmermeer. De avond begint om 8 uur. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Maps op de antenne. Een plaat met veel energie. En als jij net wakker geworden bent, wat natuurlijk kan, 8:30 de wekker, dan ben je net wakker geworden. Dan zeg jij, wow, ik stuiter mijn bed uit. Nou, dat is misschien ook wel een klein beetje de bedoeling, want uiteindelijk moet je om 10 uur gewoon helemaal klaar zijn om die zaterdag te gaan aanvallen. Dus dan is dat ook wel duidelijk. Voor de rest, goedemorgen, welkom. Leuk je erbij bent. Het is meer wakker tot 10 uur om jou te ondersteunen. Met straks onder andere het uitgebreide weer, verder muziek van Major Lazer. Ik zie Criss Cross Amsterdam en nu op de radio Massive Attack.
1: Meer zomer. Niels Olijerhoek.

Megan Arkine en Bend and Break. Toch? Ja, Bend and Break. Ja, ik zeg het wel goed. Ik schrok even. Zeg ik het nou goed of zeg ik het fout? Nee, het was Bend and Break. Daarvoor Teardrop van Massive Attack samen met Elizabeth Fraser. De tijd, 12 minuten voor 9 op deze vroege zaterdagmorgen. Mooi moment om even te kijken naar wat het weer ons gaat brengen. En dan moet ik het wel erbij pakken. Ja, het is een wisselvallig weekend. Met vandaag een droog begin, zonnige periode en temperaturen rond de 22 graden. Later op de dag kunnen er wel enkele buien ontstaan. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld bewolking. Af en toe zon en kans op een enkele regen- of onweersbui. Temperatuur ligt beide dagen rond de 1 à 22 graden. En er staat een matige zuidwestenwind. Ook volgende week houdt het licht wisselvallige weer aan met geregeld zon. Af en toe een bui en middagtemperaturen rond de 22 graden. En ik vind dat helemaal niet zo verkeerd. Per slotverrekening, 22 graden is een heerlijke temperatuur. Als je iets buiten moet doen of als je lekker buiten even wil zitten, hè, uit de wind, is dat gewoon warm. Dus wat dat betreft, ik ben voor. Ik zeg helemaal goed. Dan kunnen we lekker snel door met deze meer wakker. Het wordt best aardig weer. En ik denk zomaar, hè, als je het even mij vraagt, de korte broek. Ja, die kun je gewoon uit de kast pakken vanmorgen. Dus doe dat dan ook maar gewoon. Nee.

Meer radio met Joe Jackson en Stepping Out. Daarvoor Crystals Amsterdam samen met Willy William en my oh my zorgde ervoor dat het bijna 9 uur werd. En dat betekent dat we zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur gaan. Daarna snel bij je terug met uur nummer 2 van Meer Wakker, waarin we verder gaan met het opstaan op deze vroege zaterdagmorgen. Everybody gets high sometimes, you know.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11... mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels. Het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaatlid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit blijft toch gewoon... Ja, ik moet zeggen, hè, volgens mij is het 1995 of zo dat deze plaat een hit was. Maar hij blijft toch gewoon leuk. Het blijft toch gewoon een plaat, een romantische plaat bijna. En voor velen denk ik ook een plaat met hele goede en leuke herinneringen. Dus mij was en toen nog Vagant. En Het is een nacht. In die tijd, volgens mij, kon ongeveer iedereen deze plaat volledig, helemaal en precies meezingen. En dat is ook terecht en helemaal in de live versie is het natuurlijk ook wel weer heel erg leuk. Hè? Ik vind dat een heel leuk begin van uur nummer 2. En ik zeg goedemorgen, welkom. Het is meer wakker tot 10 uur op deze 29 augustus. Ben je net ingeschakeld, welkom. Ik begeleid je, help je, ondersteun je bij het opstaan op deze zaterdag. En ben je er al wat langer bij, gezellig dat je er nog steeds bij bent. We zijn bezig en we hebben nog tot 10 uur met straks onder andere wat nieuws over wat feiten van deze dag, sorry. We hebben uiteraard ook nog het spoorboekje en muziek komt eraan van onder andere Frank Boeien. Ik zie ook nog Icehouse en nu op de radio Frans Ferdinand. Dit is Take Me Out.
1: Meer zomer.
2: Meer zomer.
3: Niels Olijerhoek.
4: Meer.

mooie Bente. 3-2-1 op de radio op deze vroege zaterdagmorgen. Daarvoor Frans Ferdinand en Take Me Out. Dat klinkt, wat was dat nou? Take Me Out to the Ballgame. Dat is natuurlijk ook zo'n muziekje, maar dat is dan meer van de honkbal, hè? Take Me Out to the Ballgame. Nou goed, ik heb ooit eens beloofd, ik ga niet zingen. Dus laat ik dat dan ook niet doen. Is niet verstandig voor jouw speakers en jouw gehoor. Maar goed, ik ben er klaar voor. Zo, ik heb geloof ik even de verkeerde knop ingedrukt. Maar goed, is weer eens wat anders. Zware deunen op de vroege zaterdagochtend. En dat voor iets wat eigenlijk helemaal niet zo zwaar moet zijn. Want het zijn gewoon wat feiten, zodat jij gespreksonderwerp hebt tijdens een feestje. Ik ga er bijna wat van denken, maar goed. Dat even terzijde. Nee, de feiten. Het is 29 augustus, dag 241 van het jaar 2026. We hebben er nog 124 te gaan tot oud jaar. Vandaag in 2005, het zijn redelijke, het zijn niet allemaal recente feiten trouwens. Maar 2005, de orkaan Katrina veroorzaakt enorme schade in het zuiden van de Verenigde Staten. Onder andere New Orleans, volgens mij. Gaat er toch wel flink aan onder, hoor. Vandaag in 2023, zangeres Vrouwkje verschijnt als jongste kandidaat ooit in De Slimste Mens. In 2020, voor het eerst in 19 jaar, valt weer een miljoen euro in de Bank Giro loterij Millionaires. En vandaag in 2014 de vulkaan Tafurfur op Papua Nieuw-Guinea barst uit. Ja, dat wil je niet meemaken volgens mij. Dan vandaag in 2010. Zwemparadijs Tropicana in Rotterdam sluit definitief de deuren. Dat was trouwens een heel mooi zwembad, kan ik je vertellen. Vandaag in 1990. De OPEC bereikt een akkoord tijdens de Golfoorlog, waardoor de olieprijzen dalen. En dat is in ieder geval aan de benzinepomp goed te merken. De Nederlandse thriller Spoorloos gaat in première vandaag in 1988. En in 1949 is de oprichting van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding. Dat was een zeer goede keuze. Vandaag in 1913 het kabinet Kort van der Linde treedt aan. En tot slot in 1842 het verdrag van Nanking beëindigt de eerste opiumoorlog. Ja, geloof het of niet. Vandaag op deze 29 augustus is ook een dag dat voor veel mensen ook misschien een trieste dag. Want het is de geboortedag van niemand minder dan Michael Jackson. Hij werd geboren in 1958 en snelle rekensom, hij zou 68 geworden zijn. Ook jarig vandaag. Patrick van Aanholt werd in 1990 geboren. Art Royakkers kwam uit het jaar 76 en wordt dus 50 dit jaar. Voormalig voetballer Kenneth Perez, in 1974 werd hij geboren. En voormalig burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abu Taleb, kwam in 1961 op deze wereld. Tot zover de feiten van deze dag. Je weet het, als jij dus een feestje of iets leuks hebt, dan heb je dankzij mij nu in ieder geval een leuk gespreksonderwerp. Onder andere bijvoorbeeld wie er jarig zijn vandaag. Als het een verjaardag is, is het ook wel leuk. En ja, weet je wie er ook? Ja, nou, dat soort dingen. Dat is altijd leuk om dat mee te nemen. Hey, dat is over de feiten. Snel door met muziek. IJshaas komt eraan. Dit is Crazy.

0: Een klassieker van Jeff Wayne samen met Justin Hayward en Forever Autumn. Ja, ik moet er nu nog niet aan denken hoor. Nee, het is nu nog zomer, hè, dus laten we daar niet te snel in zijn. Maar want het zou toch niks zijn als je alleen maar... Want de autumn is toch altijd een beetje regenachtig, zeg maar. Dus daar moeten we niet te veel over nadenken. Maar goed, het is wel een mooie klassieker die je hoorde op de radio. Daarvoor Crazy van Icehouse. Zorg ervoor dat het bijna 9:30 werd. Betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer is gebeurd. Daarna ben je terug met het laatste deel alweer van deze Meer Wakker. Waarin we nog lekkere muziek voor je hebben. Onder andere Another featuring 54 Ultra. Ook Evanescence, leuk. En Foreigner, Cold as Ice. Och, daar word ik altijd blij van. Niet zozeer de titel, maar ik vind het gewoon een fijne plaat. Verder gaan we nog kijken naar het spoorboekje. En mocht jij nog wat willen delen met mij, dan kan dat natuurlijk. Studio@meerradio.nl. En ik ben benieuwd, wat zijn de plannen voor dit weekend? Leuke dingen doen, laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Persoonlijk voetbal kijken, dat staat vanmiddag op de planning. Want het gaat weer steeds meer beginnen. Vanmiddag ga ik ook bier drinken. Heb ik besloten en gezellige dingen doen. En morgen denk ik dat ik gewoon ga bijkomen. Weet je, ik denk dat het belangrijkste is. Heb jij dus leuke dingen? Laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Wellicht dat ik nog leuke tips en tricks daaruit kan opdoen. Maar goed, voordat het zo dadelijk zover is dat we echt naar het meer nieuwsoverzicht gaan, heb ik nog een plaat voor je die ook mooi is hoor. Zeg me dat het niet zo is. Dit is de Frank Boeijen Groep.
1: Zeg me dat het niet zo is, zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is, zeg me dat het niet zo is.

0: als het niet zo is.
1: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Douane onderschept ruim 30 kilo cocaïne op Schiphol en Zonnebloem zoekt vrijwilligers om wachtlijsten te voorkomen. De douane op Schiphol heeft 30,6 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een opzetstuk voor graafmachines. De zending was afkomstig uit Panama en werd op 20 augustus ontdekt door twee douaniers. Op een scan zagen ze iets afwijkends. Daarna werden speurhonden ingezet. De cocaïne bleek verborgen in een zogenoemde dwarstrommelvrees. De constructie was zo stevig dat de brandweer slijpapparatuur moest gebruiken om het opzetstuk te openen. Na meerdere pogingen lukte dat. De onderschepte drugs zijn inmiddels vernietigd. De Zonnebloem Nieuw Vennep Abbenes zoekt nieuwe vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers daalt al enkele jaren. Daardoor dreigen nieuwe deelnemers op een wachtlijst te komen. De afdeling ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking die dreigen te vereenzamen. Vrijwilligers bezoeken deelnemers thuis en organiseren maandelijks activiteiten. Op donderdag 3 september houdt de Zonnebloem een informatieavond in het ontmoetingscentrum in Nieuw Vennep. De afdeling zoekt mensen die zich enkele uren per maand willen inzetten. Ook nieuwe deelnemers, donateurs en sponsoren zijn welkom. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Enrique Iglesias en Do You Know the Ping Pong Song op de radio op deze vroege zaterdagmorgen. Een leuk begin van het laatste deel. Meer wakker. En als je net ingeschakeld bent, dan zeg ik goedemorgen, welkom. Het is zaterdagochtend. Het is 9:30 geweest. Ik vind dat je uitgeslapen hebt. Maar het is ook meteen het moment dat je nog maar ongeveer 20 minuten hebt totdat ik tegen je ga zeggen, hey, je bent nu meer wakker. En daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Ik help jou om op te staan. Maar ja, jij hebt dan een kortere tijd. Dus ja, pak snel wat te eten en te drinken. Want dan komt het vast en zeker nog wel goed. En iedereen die er al langer bij is, gezellig dat je er nog steeds bij bent. Het is de vroege zaterdagochtend en we zijn lekker bezig met rustig opstaan.
1: Meer zomer.
2: Meer zomer.
3: Niels Olijerhoek.
4: Meer radio.
0: Ja, en nu komt er een plaat aan. Ja, dat is toch een beetje een soort van guilty pleasure. Foreigner op de radio. Eentje die bij mij in ieder geval het volume...

0: in het kader van goede platen. Prince and the Revolution en Raspberry Beret op de Weerradio. Vroege zaterdagmorgen plaat waar je volgens mij wel je bed vanuit swingt, om het zo maar te zeggen. En is dat niet gelukt met deze, dan was het wel met die vorige. Want Foreigner en Cold as Ice. Ja, ik weet niet. Ik word daar heel vrolijk van. Maar goed, dat is even. Dat merk ik je volgens mij wel een klein beetje aan mij. Maar goed, als het te veel is, moet je het ook zeggen. Studio@meerradio.nl. Stuur maar een berichtje. Want als het te veel is, dan mag je dat zeggen. Hey, kwart voor tien. Ja, kwart voor tien. Tijd gaat hard. Even het spoorboekje straks. Meer activiteiten. Tussen 10 en 12 vertelt Annemietje alles wat er te beleven valt in de polder. Daarna de ultieme zaterdagmiddagbeleving. Meer in de middag met van 12 tot 3 William op de radio. En Delano die vervolgt de rit van 3 tot 6. Van 6 tot 8 The Groove Connection. Jaap en Max zijn on air. En Tinus en Tarzan die sluiten de zaterdag vanaf 10 uur af. Met hun TNT in hun badjas lekker hakken. Ja. Ongeveer. Iets in die richting in ieder geval. Hartstikke leuk natuurlijk, dus dat is alleen maar fijn. Dan weet je dat in ieder geval ook weer. Ja, en ik krijg allerlei leuke berichten binnen van mensen die toch nog redelijk zomerse dingen gaan doen dit weekend. Ik zie ook mensen die gaan naar een feestje. Nou, hartstikke leuk. Ik heb je wat feiten gegeven, dus als je mensen tegenkomt die je niet kent, top bij deze. Verder heb ik ook nog wat mensen die gaan voetbal kijken, want het begint weer. Hè. Onder andere Hoofddorp speelt vandaag een thuiswedstrijd. Net als Dios en de mannen van DSOV, die moeten helemaal naar Heerdegewaard. Dus als je die wil volgen, moet je iets verder buiten de poldergrens. Maar goed, dat even geheel terzijde. Ik zeg snel door met muziek. Nog een paar platen. En dan zeg ik tegen je, je bent meer wakker. En één van die platen die je gaat horen is DJ Snake. Samen met Aluna George. Dit is You Know You Like It.
1: Meer wakker.

lekker wat platen die je goed wakker maken. Snake en Aluna George en You Know You Like It. En net achter mij gelaten Talk To You van Another featuring 54 Ultra. En daarmee hoop ik dat het gelukt is dat jij helemaal wakker bent en ik dit kan laten horen. Je bent weer wakker. Ja, want het is bijna 10 uur en dat betekent dat jij dus eigenlijk meer wakker moet zijn. En ik hoop dat het gelukt is dat ik je weer goed ondersteund heb. Om goed wakker, goed ondersteund ik heb je ondersteund. Om wakker te worden en dat je er dus tegenaan kan. En dus lekker die nieuwe zaterdag op aan kan vallen. En er ook goed voor gaat, dan moet het helemaal goed komen. Er is mij om jou een heerlijk weekend te wensen. We gaan leuke dingen doen, houd gezellig. Veel plezier zo dadelijk met weeractiviteiten. En ik zeg heel simpelweg, ook deze keer weer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubering met het NOS-journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Er zijn veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Geen mooier eerbetoon aan Dolly Parton dan nu deze te spelen, 9 to 5. Uit de gelijknamige film uit 1980. Dolly, ze overleed deze week.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen, luisteraars. De datum is zaterdag 29 augustus. En tot 12 uur hoor je meer radio met meer activiteiten op je zender. Of volg je omroep via internet. Nieuwsgierig wat Haarlemmermeer deze week voor bijzondere uitjes heeft staan? Komt goed uit, want ik heb weer wat verrassingen voor je verzameld. De tips die we noemen vinden plaats ergens in Haarlemmermeer. Met als enige uitzondering een uitstapje naar Kaag-eiland. Verder hebben we onder meer de landelijke nacht van de vleermuis, zwemmen tegen kanker, de waterwolf daagt je uit en kunst in vijf huizen. Vertrouwd als elke week zit Ton van Dranen naast mij om tips af te wisselen met lekkere muziek, het nieuws en andere aankondigingen. Zoals je van ons bent gewend, geven we bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. Raad je aan om vooraf op de website van de activiteit te kijken. Het kan altijd gebeuren dat er iets is gewijzigd. Tijd voor muziek en dat is deze. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

jij ze ooit aan me dacht? Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Bluff met hun eerste hit, Liefs uit Londen.
1: Meer activiteiten.
0: Vandaag of morgen kun je voor de laatste keer de Waterwolf Challenge beleven in het Krukjesmuseum. Tijdens een speurtocht ontdek je het historisch gemaal, het polderpaviljoen en de museumtuin. Haarlemmermeer was ooit een groot meer dat land en dorpen opslokte als een woeste waterwolf. Na de drooglegging in 1852 leek de waterwolf gedempt. Maar is dat wel zo? Ontdek het zelf tijdens de challenge en leer over water, polders en de geschiedenis van Nederland. De Waterwolf Challenge is geschikt voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar met ouders of begeleiders. Bij een bezoek aan het museum is de challenge gratis. Details op www.haarlemmermeermuseum.nl. Wie nu? Katy Perry, Hot and Cold.

0: Easy Little Thing Called Love. Queen.
1: Meer activiteiten.
0: Een mooi initiatief voor een goed doel is Swim to Fight Cancer. Zwemmen om betere kansen te creëren voor kankerpatiënten. Veel mensen hebben getraind om door te zwemmen in open water geld in te zamelen voor baanbrekend kankeronderzoek. Morgen, 30 augustus, geeft burgemeester Marianne Schuurmans om iets na 12 het startschot aan de ringvaart ter hoogte van Nieuwe Meerdijk nummer 48. Om 16:00 is de afsluiting bij Quatre Beach in Leinde aan Akerdijk nummer 12. De teller staat al op ruim 80.000 euro voor inloophuis Esperanza in Batuverdorp. Maar er mag meer geld bij. De organisatie nodigt iedereen uit om de zwemmers aan te moedigen. Boniem, vrolijkheid, hooray, hooray, it's a summer holiday.

0: Maintenant en français. Johnny Holiday met Pour moi la vie va commencer.
1: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Ontdek de kracht van geneeskrachtige kruiden tijdens de workshop Kruidenleer en Middelen bij Heemtuin de Heijmanshof. Vandaag tussen 2:30 en 5:30. Na een korte introductie door de tuin leer je welke planten eetbaar zijn en welke geneeskrachtige werking verschillende kruiden hebben. Daarna laat de workshopbegeleider zien hoe je zelf een kruidenzalf, tinctuur of kruidenthee maakt. Ook doe je een oefening om de mogelijke oorzaak van de klacht te onderzoeken. Na afloop krijg je een zelfgemaakte kruidenzalf, tinctuur of kruidenthee mee naar huis. Aanmelden kan via mathildedevossen@gmail.com. En het adres is Heemtuin, Heijmanshof, Wiegerbruinlaan nummer 1 in Hoofddorp. Taylor Swift, The Faith of Ophelia.

0: en 10 op meer radio. En, je weet het?
1: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Snelle buslijn tussen Lisserbroek en Hoofddorp krijgt vorm. En dorpsvereniging Haarlemmerlieden en Sparenwoude bestaat 50 jaar. Haarlemmermeer werkt met de provincie en vervoerregio aan een snelle buslijn tussen Lisserbroek en station Hoofddorp. De lijn moet onder meer Nieuw-Vennep West, Tudorpark, Lincolnpark en Graanvoorvis Zuid verbinden. De definitieve route is nog niet bekend. Wel is na onderzoek en overleg met inwoners en ondernemers een voorkeursroute bepaald. Daarbij is gekeken naar verkeersveiligheid, kosten, reistijd en gevolgen voor de omgeving. De route wordt nu uitgewerkt in een schetsontwerp. Eind 2026 volgt een inloopbijeenkomst. Daarna wordt het ontwerp voorgelegd aan het gemeentebestuur. De dorpsvereniging Haarlemmerlieden en Sparenwoude bestaat 50 jaar. Sinds 1976 zet de vereniging zich in voor saamhorigheid, lokale voorzieningen en het groene karakter van het gebied. Ook behartigt zij de belangen van inwoners bij overheden. De vereniging speelde onder meer een rol bij discussies over de Houtrakpolder, Ruigoord en de gemeentelijke herindeling. Ook de stoep werd dankzij een initiatief vanuit de vereniging een ontmoetingsruimte. Het jubileum wordt zondag 30 augustus gevierd bij boerderij De Liedenhoeve. De vereniging zoekt nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: The Traveling Wilburys, Handle with Care.
1: Activiteitenkalender.
0: Nog een bijzondere activiteit biedt de Heijmanshof. Maar dan vanavond. Want dan is het vanaf 19:30 de Nacht van de Vleermuis. Altijd al meer willen weten over deze aparte nachtdieren? In het informatiecentrum vertellen IVN Natuurgidsen meer over het leven van de vleermuis. Daarna ga je met de Bat Detector, en bat is Engels voor vleermuis, op zoek naar vleermuizen in en rond de Heijmanshof. Kinderen die lang wakker kunnen blijven, mogen mee op avontuur. Het speuren duurt tot ongeveer 21:30. En de toegang is gratis, maar aanmelden moet vooraf. Dus doe dat gelijk als je interesse hebt. En dat kan via ivnhaarlemmermeer@gmail.com. Onze lokale talent, ja hoor, daar is ze. D'Angelo is weer met Amerika.

0: Velen hebben erop gedanst en zullen dat nog gaan doen. La Bamba, Los Lobos.
1: Activiteitenkalender.
0: Zwemmen voor het goede doel hadden we eerder. Nu kun je fietsen voor goede doelen. Deelnemers aan Fietsje Rondje gaan in de trappers voor het Bollestreekfonds, voor het Spaarne Ziekenhuis en voor Hospice Bardo. Kortste afstand is 15 kilometer. Iets meer kan met 32 of 63 kilometer langs de ringvaart. De echte diehards laten 100 kilometer op de teller komen. Alle soorten fietsers zijn welkom. Trainen kan nog, want de datum is zondag 6 september. Start is bij Balk Rijwielen en finish op het Harmonieplein en beide in Nieuw-Vennep. Start en einde zijn afhankelijk van de afstand. Meedoen kan via mail naar marco@inforegio.nl. En morgenochtend tussen 10 en 12 uur is Marco Griekspoor gast in de studio bij Maurice van Dam in Meer Compleet en vertelt dan zelf over Fietsje Rondje. Zara Larsson, Midnight Sun.

0: Van 1 tot 5 uur steelt Ed Citroen de show met zijn repertoire van popsongs uit de top 2000 en zijn eigen Nederlandstalige songs. Persoonlijk verzoekje? Geen probleem hoor. Ed speelt het graag voor je. Vandaag en morgen de laatste optredens van Zomer op het Plein in Centrum Hoofddorp. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur. Het NOS-journaal volgt zo. Je hoort wat actualiteiten zijn in binnen- en buitenland. En kort na 11 uur zijn technicus Ton van Draan en ik bij je terug. We gaan dan door met meer suggesties over cultuur en plezier. Tot aan het nieuws hoor je, uitgevoerd door de Bengals, geschreven door Prince, Manic Monday.
1: Meer activiteiten tot 12 uur met Annemiek Holkenboer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt.

0: Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek.
0: Activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Tom Jones met Sexbom.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, er gebeurt veel in de wereld. Je hebt het zojuist kunnen horen en kunt weer meepraten. Terug nu naar Haarlemmermeer. Tot 12 uur hebben we nog 6 tips voor jou. En die hebben als thema historie, cultuur, muziek en gezond bewegen. Maar nu muziek, luister maar naar Kygo en Parson James, Stole the Show.

0: beetje sentimenteel, maar vooral heel mooi. Suzanne en Freek met Halverwege.
1: Zaterdagmorgen. Dit is meer activiteiten.
0: Het tweede uur beginnen we met het Woeverland, een muziekfestival waar je de zomer feestelijk mee kunt afsluiten. Het festival is in Spaarnwoude Houtrak en draait vooral om house- en danceklassiekers uit de jaren 80 en 90. Straks om 1 uur gaat het van start. Maar echt haast hoef je niet, want het festival gaat door tot 11 uur vanavond. Het festival begon ooit als klein feest, maar is nu een evenement voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Het voelt nog steeds knus en gezellig. Bekende DJ's zoals Felix de Housecat en DJ Isis zorgen voor uren dansplezier. Een plek om samen muziek te beleven en nieuwe herinneringen te maken. Vandaag. En lees meer op www.woeverland.com met double O en een F. Woeverland.com.

luistert bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: uit 1973, David Bowie met The Gene Genie. En daarna Robbie Williams met Advertising Space.
1: Activiteitenkalender.
0: Hoe blijven oudere inwoners veilig en zelfstandig wonen? Over dit onderwerp organiseren Team Sportservice, IJmere, de politie en de brandweer volgende week bijeenkomsten. Bezoekers krijgen informatie over valpreventie, brandveiligheid en medische woningaanpassingen. In Zwanenburg sluit ook de politie aan met aandacht voor babbeltrucs. Op 1 september om 10 uur in Dorpshuis Bad Hoeverdorp. Op donderdag 3 september om 10 uur in Westerkim in Nieuw-Vennep. En ook op 3 september, maar dan om 2 uur, in Dorpshuis Zwanenburg. De toegang is gratis. Aanmelden, dat doe je via t-s.nu/informatie. En dat is een website als onderdeel van de gemeente. Madonna, Like a Virgin.
1: Meer radio. 1985.

0: De Spaanse David Bisbal met Silencio.
1: Meer activiteiten.
0: Bij Galerie K2001 in Batuverdorp loopt een expositie met mixed media en houten objecten. Kunstenaars zijn Andrea Haandriksman, Xerraïts en Vladimir Bakun. Voor de twee kunstenaars vormt de natuur een belangrijke inspiratiebron. Dat komt tot uiting in hun ervaring met stilte in de natuur en de materialen die de natuur voortbrengt. Adres van Galerie K2001 is Snellierslaan 35 in Batuverdorp. Openingstijden zijn iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 4 uur. Uit de jaren 40, maar hier nu uit 1961, Fats Domino, Jam.

0: van deze. Forgotten Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bijna 600 huishoudens hebben moeite met woonlasten en filmavond inteken van Fietsmaatjes Haarlemmermeer. In Haarlemmermeer hebben 580 huishoudens een betaalrisico. Zij houden aan het eind van de maand te weinig geld over voor hun andere vaste lasten. Dat blijkt uit cijfers over 2024. Vooral alleenstaanden worden getroffen. Bij 53% van de huishoudens met een betaalrisico gaat minstens 40% van het inkomen op aan wonen. Mensen proberen de huur meestal wel zelf te blijven betalen. Ze bezuinigen daarom eerder op boodschappen, sociale activiteiten of energie. Zo proberen ze te voorkomen dat ze hun woning verliezen. Lions Club Haarlemmermeer, Ringvaart en Filmhuis Zeepunt organiseren op vrijdag 18 september een filmavond voor Fietsmaatjes Haarlemmermeer. Deze organisatie koppelt vrijwilligers aan mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. In Filmhuis Nieuw-Vennep wordt de film Le Gamin au Vélo vertoond. De film gaat over een jongen die op zoek gaat naar zijn vader. De fiets staat symbool voor vrijheid en verbinding. Een eerdere voorstelling in maart werd door technische problemen afgelast. De opbrengst gaat naar Fietsmaatjes Haarlemmermeer. De avond begint om 8 uur. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Activiteiten. Annemiek Holkenboer. Meer Radio. Super.

0: Track, een week lang de laatste, stil. Carol G en Bruno Mars.
1: Activiteitenkalender.
0: Voor dit item ga je bij Buiten Kaag met het pontje de ringvaart over en komt op Kaag Eiland voor een excursie. Hoe houd je een polder zoals Kaag Eiland droog? Wat betekent de waterstand voor planten en dieren in de polder? Morgen krijg je tijdens een bijzondere wandeling antwoord op deze vragen. IVN Werkgroep Haarlemmermeer neemt je mee op een excursie waarin natuur, historie en cultuur samenkomen. Ook breng je bezoek aan de Kagermolen. En onderweg ontdek je hoe het landschap is ontstaan en welke rol water daarin speelt. En dan is er ook nog aandacht voor schilderkunst op Kaag-eiland. Aanmelden kan via ivnhaarlemmermeer@gmail.com. Te vroeg voor om een wijntje te drinken, maar een plaat kan natuurlijk. Dit is Red Red Wine UB40.

0: Burna Boy en Shakira samen in Dai Dai.
1: Dit is Meer Activiteiten bij Meer Radio.
0: Bij Kunstvoort Vijfhuizen kun je deelgenoot zijn van een nieuw initiatief. Kunstenaars Sarah van Lamsweerde en Esther Mogambi werken aan een project Soar Spot Songs. Ze onderzoeken welke plekken verbonden zijn met gevoelens, herinneringen en misschien ook pijn. De kunstenaars gaan in gesprek met mensen uit de buurt en verzamelen persoonlijke verhalen. Deze verhalen vormen de basis voor nieuwe liedjes. En ook maken ze een podcast waarin je de verhalen en de liedjes kunt beluisteren. De kunstenaars zijn niet permanent aanwezig. Kijk op de website van Kunstvoort voor de actuele data en tijden en voor de route naar Fortwacht 1 in Vijfhuizen. Umbrella, de baseballs.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: Zaterdagmorgen. Dit is meer activiteiten.
0: Nog een keer vleermuizen, maar dit keer in Zwaanshoek. Natuurgidsen van IVN Zuid-Kennemerland organiseren woensdag 2 september een informatieve avond op begraafplaats Meerterpen in Zwaanshoek. De presentatie is in de ontvangstkamer van het Rietveldgebouw naar ontwerp van

Dirk. Dankjewel weer voor de techniek. We nemen afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met een lekkere rocker. Ike en Tina Turner, Nutbush City Limits. Heb een lekkere week allemaal.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones.

0: onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
3: Meer in de middag.
1: William Hultzel.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Avond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Douane onderschept ruim 30 kilo cocaïne op Schiphol en Zonnebloem zoekt vrijwilligers om wachtlijsten te voorkomen. De douane op Schiphol heeft 30,6 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een opzetstuk voor graafmachines. De zending was afkomstig uit Panama en werd op 20 augustus ontdekt door twee douaniers. Op een scan zagen ze iets afwijkends. Daarna werden speurhonden ingezet. De cocaïne bleek verborgen in een zogenoemde dwarstrommelvrees. De constructie was zo stevig dat de brandweer slijpapparatuur moest gebruiken om het opzetstuk te openen. Na meerdere pogingen lukte dat. De onderschepte drugs zijn inmiddels vernietigd. De Zonnebloem Nieuw Vennep Abbenes zoekt nieuwe vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers daalt al enkele jaren. Daardoor dreigen nieuwe deelnemers op een wachtlijst te komen. De afdeling ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking die dreigen te vereenzamen. Vrijwilligers bezoeken deelnemers thuis en organiseren maandelijks activiteiten. Op donderdag 3 september houdt de Zonnebloem een informatieavond in het ontmoetingscentrum in Nieuw Vennep. De afdeling zoekt mensen die zich enkele uren per maand willen inzetten. Ook nieuwe deelnemers, donateurs en sponsoren zijn welkom. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: Meer in de middag.
0: William Hultzol.

0: Hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel. In de
2: middag. Ja, een hele goede middag. Het is net 12 uur geweest. We openen met Believer van Imagine Dragons. En ja, je raadt het al, het is weer tijd voor jouw zaterdagmiddag. Hier meer in de middag. Mijn naam is William Hultsel. Tot 3 uur ben ik bij je met ja, lekkere tracks inderdaad. En leuke activiteiten. Misschien nog wat opvallende nieuwsfeitjes als ze hier langskomen. En goed, ben je op zoek naar iets leuks om te doen? Vandaag, de hele dag, er is een muziekfestival hier in een plek in de Haarlemmermeer die wel eens overgeslagen wordt. Ik ga hem zo meteen noemen, dus blijf lekker luisteren. We gaan gewoon lekker, ja, wat ik zeg, via jouw zaterdagmiddag, na jouw zaterdagavond, jouw weekend in. Het is een heerlijke dag. Blijf lekker luisteren en we gaan gewoon lekker een beetje de heupjes losmaken. Ik heb hier voor je Denza Kaduro.

Ja, wie is die Ella nou weer? Hè? Ja, ik heb echt geen idee wie Ella is. Je moet het aan Kate Ryan vragen. Want je hoorde Kate Ryan met Ella, Ella, ja. En ja, daarvoor natuurlijk Dancer Corduro. Lekker zomers nummer. En ja, goed, dat houdt onze zomer nog een beetje in stand. Zo, ja, bijna september alweer. Goed, ik beloofde eerder wat voor vandaag. Ja, blijf vooral tot 3 uur luisteren naar mij. En daarna ook naar Delano. Want die gaat natuurlijk tot 6 uur nog meer leuke dingen doen. Maar na 6 uur dan ben je natuurlijk ook van harte welkom in Woeverland in Halfweg. Houtrak Halfweg, en namelijk tot 11 uur kun je daar terecht. Het is een gezellig muziekfestival waar je de zomer feestelijk afsluit. Het festival is in Spaarnwoude Houtrak en draait vooral op house en dance klassiekers uit de jaren 80 en 90. Ik ga zo meteen nog even lekker house klassieker uit die tijd voor je opzoeken. Dus blijf vooral luisteren. Het festival begon ooit als een klein feest, maar het is nu een evenement voor volwassenen. Het is 18+. Ja, goed, vanwege de muziek en de tijd waarschijnlijk. Toch voelt het nog steeds knus en vriendelijk. Bekende DJ's zoals Felix, de House Cat en DJ Isis, die ze zorgen voor uren dansplezier. Het is een leuke plek om samen muziek te beleven en nieuwe herinneringen te maken. Nogmaals, 29 augustus, dus vandaag tot 11 uur in Houtrak Halfweg. Het is geschikt voor volwassenen en inderdaad, ja, logisch, kinderen en dit soort housefestivals. Ja, het is het net niet helemaal. Alhoewel ze het al een beetje moeten gaan leren. Blijf lekker luisteren in ieder geval. We gaan over muziek gesproken. Ja, ik heb hier een lekkere track voor je klaarstaan. Martin Garrix, Repeat.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren

0: minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
3: Meer in de middag.
1: William Hultsel.

0: mannetje van de radio. William Hultsel.
1: Ja, het is net 1 uur geweest. Je luistert nog steeds Meer in de Middag live hier vanuit Hoofddorp. Mijn naam is William Hultsel. Tot 3 uur ben ik bij je en daarna gaat de Lanoot weer lekker overnemen. Zo vullen we jouw zaterdagmiddag en in de aanloop naar jouw zaterdagavond. Inderdaad, waar je lekker je weekend viert. Inderdaad, je hoorde net Chandelier van Sia. En ja, zometeen heb ik nog wat voor de vleermuizenliefhebbers. Best interessante beestjes trouwens, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel eens dingen over gehoord. Ik ga je straks meer vertellen. Eerst heb ik hier voor je Jesse van Joshua Kennison.

0: Het Meer Radio Weekend.
1: Vanuit het centrum van Haarlem en Meer.
0: Meer in de middag.
1: Dit is Meer Radio.
0: William Hultsel. Meer Radio.

Je hoorde Takiro met diamanten. En over diamanten gesproken, ja, het is heel wat anders, diamanten. Maar eerder beloofde ik iets over vleermuizen. Ik zeg best interessante beestjes. We noemen het vleermuizen. Waarom eigenlijk? Want ja, je hebt vleermuis, je hebt vleerhond. En dat is natuurlijk ook familie. Een vleerhond is een stuk groter. Leeft ook niet in Nederland overigens. Maar heel eerlijk, vleermuis, ja, het is helemaal geen muis. Het lijkt er alleen op. Maar ja, qua vleugels, qua structuur, het is ook geen vogel. Maar goed, wil je er meer over weten? Het kan allemaal hier in Hoofddorp inderdaad op zaterdag 29 augustus. Vanavond namelijk vanaf 8:30 tot 9:30. Ja, wat vleermuizen, ja, die houden vanavond en van donker is overdag, zullen ze niet gaan vinden. Dat is bij de Heijmanshof. Inderdaad, het is rolstoel toegankelijk voor kinderen, jongeren en volwassenen is het hartstikke goed geschikt. Senioren is ook natuurlijk welkom. Heb je altijd meer willen weten over vleermuizen, kom dan inderdaad gewoon lekker langs. De Heijmanshof met de IVN Natuurgidsen, die vertellen je het informatiecentrum eigenlijk meer over het leven van de vleermuis. Daarna ga je met een bed detector op zoek naar vleermuizen in en rond de Heijmanshof. Ja, ik zie het bericht, sorry, ik moet even lachen. Bed detector, ja, ik wist niet dat bestond. Maar je kunt dus blijkbaar vleermuizen gaan opsporen en met een speciaal apparaat ervoor. Dus best interessant. Iedereen is welkom, ook kinderen. De avond zit in een leuk programma tot 9:30. Je kunt je aanmelden via Visit Haarlemmeer staat het op. En daar staat het e-mailadres ook. De toegang is gratis. Ja, en als je het hebt over bed detector en bed. Ja, wie weet nou alles van bed? Is dat niet niemand minder eigenlijk dan Michael Jackson? Die heb ik hier voor je klaarstaan. Michael Jackson with bed.

Ja, precies, Maan. Zo kan het ook. Jorden Maan met Zo kan het dus ook. Daarmee is het een paar minuten voor half. Ik ga het even overgeven aan het meer nieuwsoverzicht. Ik ga je vertellen wat hier allemaal voor spannende dingen in de Haarlemmermeer gebeurd zijn. Inderdaad. En ja, niet alleen spannende dingen, ook informatieve dingen. Dus ga lekker luisteren en daarna ben ik weer bij je terug. Ik laat jullie heel even achter met Mel Smit. Drive safe.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
7: Snelle buslijn tussen Lisserbroek en Hoofddorp krijgt vorm. En dorpsvereniging Haarlemmerlieden en Sparenwoude bestaat 50 jaar. Haarlemmermeer werkt met de provincie en vervoerregio aan een snelle buslijn tussen Lisserbroek en station Hoofddorp. De lijn moet onder meer Nieuw-Vennep-West, Tudorpark, Lincolnpark en Graanvoervis-Zuid verbinden. De definitieve route is nog niet bekend. Wel is na onderzoek en overleg met inwoners en ondernemers een voorkeursroute bepaald. Daarbij is gekeken naar verkeersveiligheid, kosten, reistijd en gevolgen voor de omgeving. De route wordt nu uitgewerkt in een schetsontwerp. Eind 2026 volgt een inloopbijeenkomst. Daarna wordt het ontwerp voorgelegd aan het gemeentebestuur. De dorpsvereniging Haarlemmerlieden en Sparenwoude bestaat 50 jaar. Sinds 1976 zet de vereniging zich in voor saamhorigheid, lokale voorzieningen en het groene karakter van het gebied. Ook behartigt zij de belangen van inwoners bij overheden. De vereniging speelde onder meer een rol bij discussies over de Houtrakpolder, Ruigoord en de gemeentelijke herindeling. Ook de stoep werd dankzij een initiatief vanuit de vereniging een ontmoetingsruimte. Het jubileum wordt zondag 30 augustus gevierd bij boerderij De Liedehoeve. De vereniging zoekt nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
8: Meer Radio. Haarlemmermeer.
6: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

0: hoorde Crazy Abrams, Good Reason. En daarvoor hoorde je Mr. Props, Nothing Really Matters. En ja, ik zou bijna zeggen Nothing Else Matters. Een ander liedje ga ik misschien ook nog voor je draaien vandaag. Op jouw zaterdagmiddag. Ja, we zitten in een situatie natuurlijk altijd in mijn deel van Meer in de Middag, dat ik nog één keer de supertrack van de afgelopen week mag draaien. Want Delano gaat zo meteen zijn deel van Meer in de Middag, zo ik denk rond 5:30, 6:15, de nieuwe supertrack voor komende week voor je draaien. Dus ik mag nog één keer die van de afgelopen week draaien. En dat is best wel een hele leuke, moet ik zeggen. Dat is Bruno Mars met Carol G samen. Het nummer heet Still. De supertrack van afgelopen week.
1: Meer Radio Supertrack.

In Trying Cruel Man. Wat een nummer. Als je er goed naar luistert, dan je hebt ze. Ja, we was in die tijd ook wel een beetje aan het luisteren. We hebben het natuurlijk over 2000 ergens. Ja, het is wel een nummer waar je nekharen van omhoog kunnen gaan staan. Als je echt goed naar die tekst luistert, inderdaad. En het wordt de tijd dat we even een stukje verder gaan. En we gaan even lekker relax doen. Want met dit mooie, toch wel nog een beetje zomerweer. Want het is nog even zomer. Vind ik het altijd een beetje tijd om een beetje terug te gaan naar Jamaica en Bob Marley en dergelijke. Ik heb hier voor je UB40 met Kingston Town.

Dit was Phil Collins met You Can't Hurry Love. En daarmee is nu een paar minuten voor het hele uur geworden. Dat betekent dat de NOS weer jou het nieuws gaat brengen, het landelijke nieuws. Het is tijd voor de NOS voor 2 uur. En You Can't Hurry Love. Dus ik hoop voor je dat het er vanavond aankomt als je op zoek bent. In ieder geval, we gaan nu even Down Under met Men at Work.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37.

0: Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
3: Meer in de middag.
1: William Hultsel.
4: Simba! Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?

0: tot zo.
1: Ja, het is 2 uur geweest. Betekent dat we het laatste deel van mijn deel van Meer in de Middag zitten. Het laatste uur moet ik zeggen. Inderdaad, je hoorde IZ Opego inderdaad van Michel Tello. En daarmee openen we het derde uur inderdaad richting jouw zaterdagavond. Maar voorlopig is jouw zaterdagmiddag en hebben we lekkere hits voor je. Hebben we activiteiten en gezelligheid inderdaad. Van 3 tot 6 hebben we Delano. Delano heeft eigen items weer staan. Supertrack en inderdaad ook leuke items. Blijf vooral luisteren. Van 6 tot 8 hebben we Barry Scherrits met de Groove Connection. En dan van 8 tot 10 Jaap en Max on air met Jaap zonder Max. Dat is helaas nog zo, Max. Nogmaals sterkte, we appen vaak. Maar we denken allemaal aan je hier. Van 10 tot 12 we gaan Tars en Tieners hier de boel afbreken met de Early Gabbers hardstyle inderdaad. En zo gaan ze jouw zaterdagavond eindigen inderdaad. Voorlopig zitten we op jouw zaterdagmiddag in het mooie weer. En we gaan even heel wat anders doen. Iets minder vrolijk dan nu, maar we gaan weer somber met My Buddy.

Green Day, Wake Me Up When September Comes. Ja, geen Formule 1. En ja, wat een tegenvaller was dat trouwens vorige week. Als we het erover hebben, Max Verstappen, eerste ronde, eerste bocht. Heel erg jammer, gaan we het niet over hebben inderdaad. Ja, we moeten door. Max die moet gewoon nog even presteren op andere circuits. Komt vast allemaal goed, hij heeft er in ieder geval plezier in. En wij ook, we volgen hem natuurlijk. Nog veel belangrijker vind ik, en dan vind ik toch ook wel een wedstrijdelement hebben. Een wedstrijd die je kunt winnen, die je eigenlijk alleen maar kunt winnen. En ja, voor degenen die het hebben, niet helaas altijd. Maar goed, we hebben hier een hele speciale. En dat doet me ook wel wat. Want ik hoor dat mijn bekende en ook mede-radiocollega William Reitsema vorige week is overleden. Inderdaad, helaas aan die verschrikkelijke ziekte. En ja, goed, zijn familie wens ik heel veel sterkte. Groot verlies, zeker met zijn jonge leeftijd natuurlijk. Ja, goed. Wat gaan we zondag, dus morgen, doen van 11 tot 6? Daarover gesproken, want het houdt natuurlijk verband. Vertel niet zomaar. De ringvaart langs de Akerdijk in Bad Hoeverdorp is namelijk het toneel van iets prachtigs om te gaan doen. Je kunt op 30 augustus meezwemmen met de Swim to Fight Cancer Bad Hoeverdorp. En dan kun je in actie komen tegen kanker inderdaad, want dat is waar ik het over heb. En een ziekte die... Ja, goed, ik mag het woord niet zeggen overdag, de luisterkinderen, maar je kunt er een woord bij verzinnen inderdaad. Verschrikkelijke ziekte die de laatste tijd ook in mijn omgeving gewoon heel veel mensen wegneemt. Onder andere William Reitsema natuurlijk, nogmaals. We denken aan je, of aan je familie ook. Ja, je kunt natuurlijk langskomen met je familie, vrienden en collega's dan om te supporten. Wat gaan we doen? We gaan daar zwemmen. Je kunt je laten sponsoren. En je haalt geld op voor een toekomst waarin kanker steeds beter te behandelen is. Iedere bijdrage helpt. Samen maken we het verschil. 30 augustus, morgen van 11 tot 6. De ringvaart langs de Akerdijk in Bad Hoeverdorp. Het is voor jongeren, volwassenen en senioren. En ik zou zeggen, trek je zwembroek aan. Vecht hier tegen. En laat zien dat wij dit willen overwinnen.

Ja, je hebt het zeker inderdaad. You got it, Roy Orbison. Daarvoor hoorde je natuurlijk Survivor met Eye of the Tiger. Daarmee is het inderdaad nu half geworden. We gaan naar het meer nieuwsoverzicht inderdaad. Met leuke reclames en feitjes uit het nieuws inderdaad. En ja goed, daarvoor natuurlijk de reclame. Straks ben ik weer bij je terug. Ik laat jullie achter met Dark Before Dawn van John Milieu.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlem en meer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bijna 600 huishoudens hebben moeite met woonlasten en filmavond inteken van Fietsmaatjes Haarlemmermeer. In Haarlemmermeer hebben 580 huishoudens een betaalrisico. Zij houden aan het eind van de maand te weinig geld over voor hun andere vaste lasten. Dat blijkt uit cijfers over 2024. Vooral alleenstaanden worden getroffen. Bij 53% van de huishoudens met een betaalrisico gaat minstens 40% van het inkomen op aan wonen. Mensen proberen de huur meestal wel zelf te blijven betalen. Ze bezuinigen daarom eerder op boodschappen, sociale activiteiten of energie. Zo proberen ze te voorkomen dat ze hun woning verliezen. Lions Club Haarlemmermeer, Ringvaart en Filmhuis C. organiseren op vrijdag 18 september een filmavond voor Fietsmaatjes Haarlemmermeer. Deze organisatie koppelt vrijwilligers aan mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. In Filmhuis Nieuw-Vennep wordt de film Le Gamin au Vélo vertoond. De film gaat over een jongen die op zoek gaat naar zijn vader. De fiets staat symbool voor vrijheid en verbinding. Een eerdere voorstelling in maart werd door technische problemen afgelast. De opbrengst gaat naar Fietsmaatjes Haarlemmermeer. De avond begint om 8 uur. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

The Way I Are, hoorde je inderdaad. En daarmee openen we inderdaad het laatste half uur van mij. Deel van meer in de middag tot 3 uur ben ik bij je. Dan gaat, ja, hij zit er al, maar de collega Delano gaat zo meteen overnemen inderdaad. Voor de rest van jouw zaterdagmiddag. En dan gaan we zaterdagavond in om die lekker te vieren zo richting de zondag. En ik hoop dat je morgen ook een lekker rust hebt om uit te rusten van deze heerlijke zaterdag. Ja, goed. En anders ja, moet je zeggen, sorry papi, die heb ik hier voor je. Van Topic featuring Becky G.

Butterfly Kisses hoorde je inderdaad. En ja, goed, ik heb het een paar keer genoemd in dit programma. En ik heb je geteaserd. Blijf lekker luisteren. Want één ding heb ik nog voor je staan. En die ga ik zeker voor je draaien. Want we gaan afscheid nemen inderdaad. En ik wil je bedanken voor het luisteren deze week. Volgende week ben ik weer bij je. En dan is Charlotte hopelijk ook weer terug. En dan hebben we lekker dierennieuws, leuke activiteiten. Er staat veel op het programma, dus blijf luisteren. In ieder geval, ik geef het over aan Delano. En die gaat lekker door tot het einde van zaterdagmiddag. Dan gaan we weer zaterdagavond in. En tot volgende week. Ik laat jullie achter met Metallica. Nothing Else Matters.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons.

0: thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlem en weer. Meer radio.
2: Meer in de middag.
0: Delano van Steenveld.

0: En daarvoor hoor je nog echt Haarlemmermeer talent. Larissa Michel en 28.
1: Delano van Steenveld.
0: Goedemiddag, het is jouw zaterdagmiddag. Meer in de middag tussen 3 en 6 mag ik deze uurtjes voor jou gaan invullen. Delano op je radio, leuk dat jij er weer bij bent. Het is vandaag 28 augustus 2026, 3:10. Het is vandaag de nacht van de vleermuis. Jazeker, dan kan je in heel Nederland worden er allemaal activiteiten georganiseerd. En dan kan je dus vleermuis gaan kijken. En heel leuk, dat wordt hier in Haarlemmermeer ook gedaan. Hier in Hoofddorp, bij Heemtuin de Heijmanse Hof. Die neem je mee in de wereld van vleermuizen. En vervolgens ga je het Helmanshof in en net daarbuiten op zoek naar vleermuizen met een aantal beddetectoren. Nou, dat zal denk ik niet zo een metaaldetector zijn die dan gaat bliepen als er een vleermuis voorbij komt. Goed, dat kan je dus vanavond allemaal gaan doen bij Heemtuin de Heijmanshof. Wel even aanmelden. Het is verplicht, want het aantal plaatsen dat is beperkt. Maar wel helemaal gratis. Duurt tot ongeveer 9:30. En dat is dus het hele weekend. Dus dat was gisteren, dat is vandaag en dat is ook morgen. De nacht van de vleermuis. En zoals je altijd van mij gewend bent, krijg je natuurlijk het opmerkelijk nieuws van mij. We gaan zometeen de borrelplaat spelen. Maar geen Supertrack meer. Goed, daarover later meer. Nu eerst muziek. Taylor Swift komt er zometeen aan. Ook muziek van Olivia Rodrigo. Nu eerst Maroon 5 met Sunday Morning op jouw zaterdagmiddag. Goedemiddag.

0: Taylor Swift hoor je op meer radio en Elizabeth Taylor.
1: Delano van Steenveld, met meer in de middag.
0: Taylor Swift die was laatst te gast in een tv-programma. De gast een optredend Grammy-museum in Los Angeles. En daar kroop ze achter de piano, want na zingen kan ze ook heel goed instrumenten bespelen. En daar kwam toen iets in beeld heel prominent. Het juweel, of eigenlijk bijna het kroonjuweel van Taylor Swift. Namelijk die hele grote, opvallende trouwring van haar. Ze is natuurlijk kort geleden getrouwd met professioneel sporter Travis Kelce. Vrij grote diamant, met een hele brede gouden band. En volgens de ingewijden is die ontworpen samen met juwelenontwerpster Kindred Lübeck. Nou goed, ken ik niet, maar in ieder geval, die was een flink grote bruiloft. Flink grote ring om haar vinger. Maar ondanks al die rijkdom geeft ze ook wel weer heel erg veel geld terug. In juli stopte namelijk een vrouw op de snelweg in Rhode Island in Amerika. De 42-jarige Ashley. Was een auto van de weg geraakt door best wel zware regenval. Heel veel regen was er gevallen. En ze was de inzittenden aan het helpen, zoals je dan doet, hè. En toen raakte een andere auto in de slip. En Ashley die duwde een tiener aan de kant en werd vervolgens zelf mega door die auto geraakt. Zwaar gewond, meerdere operaties. Er was een GoFundMe opgezet, een inzamelingsactie om geld in te zamelen. En wat denk je? $50,000. Is er gedoneerd door Taylor Swift. $50,000. Dus ondanks die hele grote diamantring weet ze ook van teruggeven. Taylor Swift dus hoor je met Elizabeth Taylor. Nu is Kygo en Selena Gomez. Dit is Ain't Me. It Ain't Me.

Olivia Rodrigo en Stupid Song op meer radio. Ik zit dus net naar beneden te kijken naar mijn t-shirt. En ik zie dat ik gewoon vandaag een t-shirt heb aangetrokken met allemaal vetvlekken erop. Volgende keer even iets beter kijken in de kast of er een schoon shirt in ligt. Het is tijd voor jouw zaterdagmiddaggevoel. Meer in de middag. We gaan samen zometeen de borrel openen. En jij mag bepalen wat jij tijdens dat openen van die borrel wilt horen. Elke week geef ik je twee keuzes. Een borrel A of een borrel B. Twee tracks, één winnaar. Ja, en de meest gekke combinaties en keuzes die komen voorbij. Kom je vanzelf wel een beetje achter. En als het kan, dan hang ik er nog een beetje een thema aan. Of dan doe ik er iets mee. Nou, ik weet niet of je een beetje naar buiten hebt gekeken. Maar het weer is nou niet echt om over naar huis te schrijven. Dus heb ik bedacht, als ik nou een paar zomerse platen neem. Of een muziek waarbij je echt denkt aan zomer. Die gaan over zomer. Toch een beetje dat zomerse gevoel eventjes bij jou. De huiskamer, de auto, je werkplek, de tuin in bonjouren. Dus ik ben de archieven ingedoken. Ik heb mijn Spotify-lijst er even bij gehaald. En ik heb voor jou twee prachtige geselecteerd. We gaan even luisteren. Borrel A. Borrel A. Juanes.

Calvin Harris en Bottle Bay. Dat zijn dus jouw keuzes voor vandaag. Juanes, La Camisa Negra of Calvin Harris en Summer. Om even dat zomerse gevoel weer even bij jou terug te krijgen. Daar kan je dus uit kiezen vandaag. Stemmen, dat kan via Instagram. @tisdelano, T-I-S Delano. Daar heb ik een polletje voorbereid. En daar kan je ook eventjes in de stories luisteren hoe dat nummer nou ook weer ging. Of je mag mailen ook naar de studio. Dat is studio@meerradio.nl. Dus dat is mijn Instagram, @tisdelano. Check even mijn stories. Of je kan mailen naar studio@meerradio.nl. Yeah. Zometeen de headlines op half. Nu eerst de Backstreet Boys en I Want It That Way.

0: en de nacht bijna begint. Dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Douane onderschept ruim 30 kilo cocaïne op Schiphol en Zonnebloem zoekt vrijwilligers om wachtlijsten te voorkomen. De douane op Schiphol heeft 30,6 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een opzetstuk voor graafmachines. De zending was afkomstig uit Panama en werd op 20 augustus ontdekt door twee douaniers. Op een scan zagen ze iets afwijkends. Daarna werden speurhonden ingezet. De cocaïne bleek verborgen in een zogenoemde dwarstrommelvrees. De constructie was zo stevig dat de brandweer slijpapparatuur moest gebruiken om het opzetstuk te openen. Na meerdere pogingen lukte dat. De onderschepte drugs zijn inmiddels vernietigd. De Zonnebloem Nieuw Vennep Abbenes zoekt nieuwe vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers daalt al enkele jaren. Daardoor dreigen nieuwe deelnemers op een wachtlijst te komen. De afdeling ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking die dreigen te vereenzamen. Vrijwilligers bezoeken deelnemers thuis en organiseren maandelijks activiteiten. Op donderdag 3 september houdt de Zonnebloem een informatieavond in het ontmoetingscentrum in Nieuw Vennep. De afdeling zoekt mensen die zich enkele uren per maand willen inzetten. Ook nieuwe deelnemers, donateurs en sponsoren zijn welkom. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Dankjewel, Carolien. Dan krijg je van mij het Meer Radio weer van de Rolands weer online. Het is, er is vandaag vrij veel bewolking met in de ochtend regen. In de middag tijdelijk droog en de zon schijnt zo nu en dan. Later in de middag en vanavond neemt de bewolking toe, gevolgd door meer regen en ook een beetje onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 21 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dan morgen zondag begint ook bewolkt met wat buien, maar in de middag en avond wordt het droog en schijnt de zon zo nu en dan. Met een middagtemperatuur van 21 graden blijft het op een vergelijkbaar niveau als vandaag. En ook na het weekend blijft het erg wisselvallig. Na zomerweer met na zon ook vrijwel dagelijks kans op regen of buien. De beste droge dag lijkt dinsdag te worden met de meeste zonuren. En ook de middagtemperatuur blijft de hele week vooral een beetje rond die 20, 21 graden schommelen. Tijdens de nachten wordt het weer wat frisser en zakt het kwik naar 12 tot 13 graden. De zomer lijkt definitief wel een beetje voorbij te zijn en ook op de lange termijn blijft het allemaal wisselvallen.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Steenveld.

0: Blé. And it's a beautiful day. Op meer radio. Het is inderdaad een prima dag, maar het kan natuurlijk altijd beter. Meer in de middag heb je opstaan, jouw zaterdagmiddag. We zijn bezig met de borrelplaat. Die ga ik zometeen even na 4 uur bekendmaken. Gaan we samen de borrel openen en echt de zaterdag inluiden. Zo'n zaterdag wordt toch wel vaak gebruikt voor de schoonmaak, de wasjes, de afwas. Daar heb je niet altijd zin in. Dus ik zorg ervoor dat zometeen om 4 uur... dan kan je alles weer terugleggen in de kast, leggen de bank op de tuin in. En dan gaan we samen de borrel openen. Kan je stemmen via Instagram, @tisdelano. In mijn stories heb ik een poll geplaatst. Dat is T-I-S Delano. Even naar mijn stories gaan en dan kan je daar stemmen op wat jij wil horen. Of je kan mailen naar de studio, studio@meerradio.nl. En dan zet even in de onderwerpbalk wat je wilt horen. Borrel A of borrel B, hier zijn ze nog één keer.
1: Borrel

0: Stemmen kan dus via studio@meerradio.nl of via mijn Instagram @tisdelano. Borrel A dus Juanes La Camisa Nera of borrel B Calvin Harris en Summer. Dit is de supertrack van deze week. Carol G en Bruno Mars, Still.
1: Meer Radio, supertrack.

James Morrison en Wonderful World. En daarvoor de supertrack Carol G en Bruno Mars hoorde je. En Still. Teddy Swims die is terug met een van zijn meest emotionele platen tot nu toe. Uitgebracht als een single, Break Up in Reverse. Ja, en dat reframed eigenlijk een beetje dat de traditionele uitmaaknummer, zeg maar. Waarbij hij zegt, als je dat nou andersom doet, hè, Break Up in Reverse, maak het uit andersom. Dus je hoopt eigenlijk voor een beetje die hartepijn, hartebreak aan het begin van de relatie, zodat als je die aan het begin hebt, dat je dan later weer vooruit kan. Dus je begint eigenlijk slecht en je eindigt heel erg goed. Hij zegt dan ook, say goodbye to me in the beginning and love me in the end. Hij gaat heel erg lekker. Komt allemaal na zijn andere single Mr. Know-It-All. En dat was toch wel een beetje het begin van een soort van nieuw creatief hoofdstuk voor hem. Na een paar jaar in de scene mee te lopen. En hij gaat ook heel erg lekker op de festivals. Overal kan je hem bijna vinden. Ik heb hem zelf ook live mogen zien in Berlijn. Hij gaat heel erg lekker. En hij heeft ook een hele lekkere, fijne nieuwe plaat. En die staat bij mij echt al dagenlang op repeat. Dat hij gewoon heel erg goed is en heel fijn klinkt. Dit is Teddy Swims, Break Up in Reverse. Meer radio.

Teddy Swims op Meer Radio. En Break Up in Reverse. De borrelplaat. Twee opties heb ik jou gegeven. Juanes La Camisanera en Calvin Harris Summer. We gaan nog één keer luisteren. Borrel A.

Calvin Harris en Summer dus, of Juanes La Camisa Negra. Heb je net voorbij horen komen. Lijnen zijn gesloten, er kan niet meer gestemd worden. Zo, het gaat tussen die twee platen. Zometeen even na 4 uur de uitslag. Het nieuws komt eraan, ook muziek van Alex Warren. Nu eerst de Red Hot Chili Peppers, Snow Ayo.

0: tot 6 uur. Meer in de middag met Delano van Steenveld.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, Annette.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
0: Delano van Steenveld.
3: Goedemiddag.

You better now. Ed Sheeran en Lego House. Helemaal vanuit zijn beginperiode hoor je dus. Hier op Meer Radio, het is uur 2 van Meer in de Middag. Delano op je radio, we zijn bezig met de borrelplaat. Elke zaterdagmiddag rond een uurtje of 3:30. 3:50, 4:50. Geef ik jou 2 keuzes, kan je op stemmen, gaan we samen de borrel openen. Deze week kan je kiezen uit... Borrel A.

0: Camisa Nera of Calvin Harris Summer, daar kon je op stemmen. Het is tijd voor de uitslag. Er is flink gestemd, maar met 75% van de stemmen gaan we samen de borrel openen op deze iets wat minder leuke dag qua weer. En daarom heb ik twee lekkere platen voor je uitgekozen. Met 75% van de stemmen is het geworden Juanes en La Camisa Nera.
1: Borrel A.
0: Proost.

0: en A Night Like This. Jezelf helemaal willen verliezen in de nacht. Is een veel voorkomend thema in de muziek van Flair. Een nieuwe boyband uit Den Haag. Natuurlijk is verliezen in de nacht veel leuker om samen te doen dan alleen. Dan kun je namelijk de hele wereld aan. Ze zeggen ook in hun nieuwste hit: schatje, durf je diep te gaan? Durf je deze liefde aan? Durf je deze avond vol sidequests, gure underground clubs en zwetende lichamen met mij te ontdekken? Nou, dat hebben ze ook een beetje in hun muziekvideo naar boven gebracht. Hun avond tovert zich na wat legale problemen in een escape room, waar ze dan verschillende instanties zijn. Kidnapbusjes, creepy dokterspraktijken, gevangenissen. De muziekclip gaat alle kanten op. Wie zijn zij eigenlijk? Nou, sinds 2022 maken ze samen muziek. En het begon eigenlijk een beetje als een soort van hobbyproject van vrienden Max Lorenzo en Boris Wendholt. Nou, en opeens werd dat heel serieus toen ze producer Yves Springer ontmoetten. Ja, die persoonlijkheden die matchen zo goed met elkaar dat ze daar een nieuwe boyband van hebben gemaakt. En die term die dragen ze ook met trots, hoor. Dan schuwen ze niet zo heel erg van weg, dat label, in 2026. Ze trokken de aandacht met hun retro-invloeden, maar overduidelijke Gen Z-invalshoeken. En de vergelijking met Goldband die is al heel erg snel gemaakt, maar ze hebben ook vooral hun eigen sound. Geen enkel genre gaan ze meer uit de weg. Je hoort ze nu met Door het Oog van de Nacht, Flair.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Meer Radio.

0: with Stay If You Wanna Dance op
1: de
0: Meer
1: Lalo
0: Radio.
1: Van Steenveld, met Meer in de Middag.
0: Komt uit Engeland, Miles Smith. Luton, om precies te zijn. En zijn carrière begon een beetje online, waar hij covers deelde van onder andere Mumford & Sons en Ed Sheeran. Nou, de cover van Sweat the Weather die zorgde uiteindelijk voor een echte doorbraak op social media. In 2023 veranderde hij de focus naar eigen muziek en bracht hij zijn EP, zijn allereerste plaat uit, You Promised a Lifetime. En dat begon echt wel een beetje op een soort van muzikale carrière te lijken. Nou, niet heel veel later volgden hits als Stargazing, Nice to Meet You, Blink Twice en dus ook deze.
1: Delano van Steenveld, met Meer in de Middag.
0: Die je net hoorde, zo deze moest ik hebben. Staat bekend om zijn akoestische, intiemere tracks, maar die je dus net hoorde, die laat een hele andere kant van hem zien. Meer upbeat gaat over vrijheid en leven in het moment. En het resultaat is een vrolijke track waar ik meteen spontaan van begin te dansen in ieder geval. Miles Smith dus, hoor je hier op Meer Radio. Zometeen de hoofdpunt op half naar Gabriel Rios. Dit is Broad Daylight.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
0: Delano van Steenveld.
3: Goedemiddag.

Terug de tijd in met Kelly Clarkson en Because of You. Ja, ze is natuurlijk ook bekend van die hele andere grote knaller. Since You've Been Gone. Die hoor je het vaakst voorbij komen, maar deze mag er ook zijn. Because of You hoor je hier op meer radio. Zometeen heb ik voor jou nieuwe muziek van onder andere Roxy Dekker. Ook Rondé komt eraan nu eerst. Whitney Houston.

Rondé en Hard to Say Goodbye. Op meer radio. Roxy Dekker, die gaat echt heel erg lekker. Echt een superster in de maak. Of dat is eigenlijk al een klein beetje. Ja, en ze zegt, ze vraagt niet heel veel. Cadeautjes, die zijn leuk, maar quality time, dat zou nog leuker te zijn. Is het te veel gevraagd of is het het bare minimum? Ik vraag toch niks geks? Of vind je me een beetje een verwend vriendinnetje? Nou, ik vind het de bare minimum. Zo begint de albumopener van Roxy Dekker's nieuwe plaat Superstar. De stelling is heel simpel. Ze hoeft geen cadeautjes, maar wil vooral tijd met haar vriend doorbrengen. Zoveel is dat toch niet gevraagd, vraagt ze zich af. Ja, die track, daar staat ze duidelijk op haar strepen. Ze wil niet settelen en verwacht daardoor enige inzet van haar partner. De tekst doet een serieus nummer verwachten, maar in haar eigen stijl zet ze dat om naar, ja, eigenlijk toch gewoon een behoorlijke funky nummer. Basgitaren, blazers, synth-melodietjes en een flinke doos harmonieën. Die dragen die zware teksten tot een hit. Op haar nieuwe album neemt ze je mee in 8 tracks door eigenlijk, ja, haar liefdesleven, zeg maar. Een bare minimum, daar vecht ze nog echt voor haar relatie. Hoopt ze dat het beter wordt. Scheuren die lijken snel groter te worden. Het album vertaalt deze rouw naar bijvoorbeeld een dance track als een dansen track als Wow. En ballads, zoals Ver van mijn bed en Blij. Dus langzaam krabbelt ze weer op en leert ze ervan. Ja, en op de track Superstar, daar gaat haar aandacht naar de mensen om haar heen. Dus haar echte ride or dies, haar inner circle, haar beste vrienden. Een ode aan vriendschap en gekozen families. En met de albumafsluiter Crush durft ze zich weer open te stellen voor een nieuwe vlam. Dus het album is eigenlijk een soort van, ja, stap naar volwassenheid. En dat belooft veel voor de liveshows die er nog aankomen. En er komt zeker nog een liveshow aan. Ze heeft het erg druk namelijk. Op 3, 4 en 5 september staat ze in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Wat ik zeg, ze gaat ontzettend lekker. Je hoort nu haar nieuwste. Bare minimum. Dit is Roxy Dekker op meer radio.

0: Matt Simons in de Deep End Remix. Catch and Release hoor hier op Meer Radio. Meer in de middag, je hebt hem aanstaan op Meer Radio. Delano hier, goed dat jij hem aan hebt staan. Ik hoop dat jij tot nu toe een heel lekker weekend hebt en een goed weekend ook tegemoet gaat. Met de lekkerste muziek voor je klaarstaan. Volgende uur heb ik onder andere Olivia Dean, Somber.
1: Ladies and gentlemen,
0: en we gaan eruit met Lou Vega. 5.

Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg.

0: Nederlands zet de tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen. Alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file, die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Meer
0: radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws.
2: Lano van Steenveld. New truck, big

0: Zandi. Marshmallow samen met Kane Brown en Miles On It.
1: Delano van Steenveld.
0: Geen wereldberoemde DJ's dit jaar, geen bombastisch vuurwerk en geen tienduizenden festivalgangers. Nou, normaal in het Haarlemmermeerse Bos wordt er een heel groot feest gevierd, dat heet Mysteryland. Maar dit weekend gebeurt er niks. Vorig jaar heeft Mysteryland aangekondigd 2026 dit jaar over te slaan. En het is nog steeds niet helemaal duidelijk of het volgend jaar hoe het festival terug gaat keren. Dat ze terugkeren, dat gebeurt. De organisatie zegt dat ze de nodige stappen hebben gezet, maar dat concrete plannen nog niet worden gedeeld, ook niet met die lokale ondernemers. En zij missen dit weekend dus best wel wat extra inkomsten en wachten dus in spanning af. Normaal staat het daar dan vol met hekken, rijplaten, toiletten, noem maar op. En goed, al die mensen, al die ondernemers die dat land beheren. Ja, dat zijn natuurlijk huurinkomsten voor een aantal weken. Want zo'n festival, dat staat er niet een weekend. Nee, dat moet opgebouwd worden met weken vooraf en ook weken daarna natuurlijk. En niet alleen hij hoor, ook loonwerkers, bakkers, grondbezitters, boeren met stro. Iedereen die daar in de buurt maar een onderneming heeft, een bedrijf heeft, die pikt er een graantje van mee. Ook ondernemers in het dorp die merken het. De bakker die zegt, normaal gaan de broden hier over de toonbank. 5000 croissants en 3000 koppen koffie. Nu is het gewoon een hele normale week omzet. Het is dus nog heel even wachten tot er bericht komt van Mysteryland met wat ze gaan doen. Ze hebben zelf aangegeven, we nemen eventjes een pauze. We gaan kijken naar de houdbaarheid van het huidige concept. Want na corona zijn alle evenementenkosten best wel verdubbeld. En dat merkt hij ook aan de ticketprijzen en dus ook aan de bezoekers. Dus hopelijk volgend jaar een nieuwe Mysteryland, een andere Mysteryland. We gaan het allemaal horen. Zometeen het opmerkelijke nieuws. En ook ga je van mij horen wat er precies gebeurt na een heel weekend Lowlands. Na Olivia

Listen B en Nas, Tokyo en Save Me op meer radio. Als je die tune hoort, dan weet je dat het weer tijd is voor het opmerkelijke nieuws. In deze rubriek neem ik met jou het meest opmerkelijke nieuws van de week door wat ik er ben tegengekomen. Nieuws, ja, waar jij morgenochtend bij de zondagbrunch mee kan opscheppen bij je vrienden of vriendinnen. Een Colombiaan die stond op het punt om naar Schiphol te vliegen. Maar die is vlak voor zijn vertrek op de luchthaven Rafael Núñez in Cartagena in de boeien geslagen. Agenten van de antidrugspolitie op het vliegveld die vonden dat de man zich opmerkelijk gedroeg. En hij had ook een beetje een onnatuurlijke haardracht. Daarop werd hij gecontroleerd en wat denk je, 400 doses aan coke die kwamen tevoorschijn. Daarvoor moest het nephaar van de man wel even vakkundig met een schaar worden losgeknipt. Op een video verspreid door de lokale autoriteit is te zien hoe er steeds meer zakjes met witpoeder op zijn hoofd zichtbaar worden. Het ging om een waarde van minstens 10.000 euro. Zou een opdracht van een internationale bende gehandeld hebben. Dat is toch wel iets anders dan een toepetje op hebben, hè? In Kosovo was een hele enthousiaste voetballer. En die wilde zijn skills wel gaan testen. Dus die heeft 17 van die voetbalshirts aangetrokken, terwijl hij constant een bal aan het hoog houden was met zijn hoofd. Ja, 56 jaar, een middelbare school wiskundeleraar nog wel. Getrouwd vader van 2. En die dacht, ja, die titel, die kan ik wel winnen. Het vorige record stond namelijk op 14. Dus moet je een shirt uittrekken terwijl je die bal aan het koppen bent. 14 keer was het vorige record. En deze meneer is het dus 17 keer gelukt. Die heeft een nieuw record op zijn naam staan. En dan gaan we naar Duitsland. Een 86-jarige Duitser die is herenigd met een rugzak, zijn rugzak. En die is die, 60 jaar geleden verloren. Nou goed, dan ben ik wel eens een portemonnee kwijtgeraakt. Ik woon in Amsterdam. En als je dan iets kwijtraakt, dan is dat natuurlijk meteen weg. Dus was een portemonnee kwijt. En ik denk echt een half jaar daarna kreeg ik een berichtje van de politie met: hoi, hallo, jouw portemonnee ligt hier bij ons op het bureau. Kon ik daadwerkelijk op gaan halen. Goed, dat duurde een half jaar. Dit duurde dus 60 jaar. Hij kwam ten val destijds in een Oostenrijkse gletsjer. En er was een tas tussen verloren. Nou ja, een wandelaar die was ook lekker aan het wandelen daar in de bergen. En halverwege juli vond hij dus die rugzak. 2955 meter hoogte op de... Daar komt hij. Het is heel lang geleden dat ik Duits heb gehad. Op de Sulzstaffeneller Gletscher. In de Alpen in ieder geval. Er zat een ijsbel in, een camera, een fluitje en een zwaar verweerde documentenmap. Ja, dat lijkt mij ook wel. En het was wel heel duidelijk dat die spullen afkomstig waren uit de jaren 50 en 60. Maar goed, de politie kon niet helemaal uitvogelen wat er natuurlijk aan de hand was. Maar na grondig onderzoek hebben ze de man kunnen traceren in de Duitse deelstaat Beieren. En hij zei inderdaad, in 1963 was ik een bergtocht met mijn vrienden aan het maken. Bij de oversteek van de gletsjer viel ik in een spleet. Rugzak in de afgrond gevallen om gewicht te verliezen voor de reddingspoging. Gegooid eigenlijk in de afgrond. De man is dus bevrijd, zijn tas niet meer. Nee, die tas, dat ging hem niet meer worden, maar die heeft hij dus terug. Hij kon zelf vanwege gezondheidsredenen niet naar Tirol komen, dus de tas is opgestuurd naar hem. Nieuws waar jij morgen mee kan opscheppen bij de zondagbrunch. Dit is Somber.

0: Clean Bandit samen met Zara Larsson en Symphony. Ja, ook Zara Larsson vindt de tickets een beetje erg duur worden. Ze is haar concerttour aan het promoten voor in Bangkok op TikTok momenteel. Ons is lekker aan het toeren. Alleen, dat was een beetje toondoof, die promotie. Die tickets zijn namelijk best wel duur. Omgerekend liggen de prijzen daar tussen de 75 en 105 euro. En toen had ze zoiets, ja, ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Die kaartjes zijn inderdaad wel duur. Ze zegt, ja, het is in lijn met de markt voor nationale shows in Thailand. Maar dat maakt die tickets zelf natuurlijk niet minder duur. Zelf zou ze ook een goedkopere prijsklasse willen, zodat mensen, ja, meer mensen kunnen komen. Ze zegt zelf, ik vind het vreselijk als mensen echt willen komen, maar dat het niet lukt vanwege de prijzen. Ik vind niet dat een concert iets heel exclusief zou moeten zijn, waar je maanden voor moet sparen. Nou, vind ik ook, Zara. Vind ik ook. Momenteel vertelt ze dat ze haar eigen prijzen dus niet bepaalt. Wel heeft ze het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan tijdens een toeren. En bij haar volgende tour wil ze dus meer invloed gaan uitoefenen op die tickets. Wel zegt ze, ja, op dit moment is toeren eigenlijk een beetje een non-profit onderneming, omdat die kosten enorm zijn gestegen. Dus ook zij zegt, ja, ik verdien er geen hele dikke boterham aan. Ik moet mensen uitbetalen, transport, productie. Maar zegt ze ook, ja, hallo, ik moet ook gewoon mijn shows kunnen verkopen op het internet. Want ik wil wel dat er uiteindelijk mensen gaan komen. En uiteindelijk zullen er natuurlijk altijd wel mensen gaan komen naar haar show. Want het is Zara fucking Larsson. Ik heb de live mogen zien. Dat kan ik je echt aanraden. Dus meer radio heb je me aanstaan. Delano hier meer in de middag. Zo af en toe neem ik eens muziek mee wat je misschien niet ergens anders hoort op de radio. Of wat je misschien hier ook niet hoort op meer radio. Ook niet landelijk. Maar ik ga er wel heel erg goed op. Ik wil je even voorstellen aan een band, AJR. Een aantal jaar geleden hadden ze volgens mij een heel klein bescheiden hitje. Maar voor de rest zijn ze niet zo heel erg veel te horen. Maar op deze ga ik heel erg goed. Ik ga nog niet weg, maar de plaat heet The Big Goodbye. Hier komt ie. Sorry. Komt ie.
1: Oh, well, here we go again. 525, will you give me 30, make it 30, will you give me

0: AJR. Ik vind dat ze heerlijke muziek maken. Ga ze zeker checken. AJR, AJR. En de Big Goodbye hoor je hier op Meer Radio. De hoofdpunten uit het nieuws komen eraan. Tot zo.
1: Iedere maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar. In

0: zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen. En alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. De dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Meer
0: radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: Haarlemmermeer. Meer in de middag.
0: De Lano.

took a pill in Ibiza. Ja, de vakantie zit er dan echt op. En dat betekent dat het festivalseizoen ook een beetje op zijn einde gaat. En dat betekent dat we even kunnen bijkomen. Want die festivals, dat doet namelijk nogal wat met je lichaam. Op zondagavond loopt eigenlijk bijna iedereen er een beetje hetzelfde bij. De stem is weg, de benen zijn zwaar. En een simpele keuze bij de frietkraam, dat vraagt opeens ontzettend veel denkwerk. En dat komt niet alleen maar door een hele lange dag. Want ja, 3 dagen festival. Dan stapel je slaaptekort, warmte, harde muziek en inspanning. Dat stapelt zich allemaal op. En daar moet je even van herstellen. Nou, die eerste nacht die duurt zelden 8 uur. De buren praten tot diep in de nacht. De tent wordt vroeg warm. Rond 5 uur schijnt het eerste licht alweer door het doek heen. Ik zou het heel knap vinden als jij 8 uur kan slapen, maar dat ligt vaak rond de 4, 5 uur. Je krijgt allemaal een beetje honger dat verandert. Je hormonale huishouding dat gaat helemaal naar de knoppen. Reactievermogen, aandacht, humeur. Nou, op een zonnige festivaldag verlies je heel veel vocht door zweten. Hoeveel dat is, dat hangt dan weer af van de persoon en ook van de temperatuur, kleding, hoeveelheid. Dat allemaal andere factoren. Goed, hoofdpijn, vermoeidheid, moeite met concentreren, dat kunnen allemaal signalen zijn dat je even iets meer water moet gaan drinken. En verspreid drinken over de dag, dat werkt toch echt beter, in plaats van dat je dan bij die laatste headliner snel even een grote fles water leeg drinkt. Dat helpt niet, kan ik je wel vertellen. Dat heeft er niet heel veel zin. En ook voor die piepjes moet je even oppassen. Een piepje na een optreden, dat is een waarschuwingssignaal. Trekt soms weer weg, maar als die terugkerend blijft komen, ja, dat kan wijzen op gehoorschade. Dus dan kan je van die muziekdoppen indoen met een speciale filter en die verlagen dan het muziekniveau. Dus de muziek hoor je nog steeds heel erg goed. Alleen je oren die hebben wat minder pijn. Ja, je staat veel, je loopt veel, je danst veel. Gras, zand, modder, een wisselende belasting. Die voeten die vangen iedere stap op. En dan krijg je ook wel eens blaren. Dus volgend jaar even op die voetjes letten. Af en toe heel even zitten of een beetje leunen, steunen tegen een festivalhek. Even bijkomen en je rust pakken. En goed, en na zo'n festival, dan begint eigenlijk het echte herstel pas. 1 keer uitslapen, dat helpt tegen de slaperigheid. Maar dat helpt niet met alles hoor. Nee, gewone maaltijden, water en slapen, dat is eigenlijk het beste. Niet allemaal van die poedertjes en drankjes naar binnen werken en denken, nou, dan voel ik me beter. Nee, na een weekend bier, snacks en weinig groenten heeft het lichaam vooral behoefte aan normaal eten en rust. Nou goed, dat neem ik dan heel erg ten harte. Damiano David komt er zometeen aan. Ook Dolly Parton en nu eerst Bauza. Dit is Magnet.

0: Bauza op Meer Radio. En Magnetic. Het is je deze week vast niet ontgaan... Dat Dolly Parton ons verlaten heeft van deze aarde. En uiteraard wordt ze natuurlijk op Spotify ontzettend veel gestreamd. Ook bij mij staat hij gewoon weer in de afspeellijst. De streams die schoten met 1260% omhoog... ten opzichte dus van normaal. Nou, eigenlijk is iedereen toch wel een heel klein beetje van... wow, Dolly Parton. Heel veel fans van haar die zijn massaal naar Dollywood in Tennessee gekomen... om de overleden countryzangeres daar te herdenken. Een bezoeker die zegt, God heeft er een engel bij... maar de show moet doorgaan. Harry Styles die heeft een eerbetoon gedaan bij zijn concert in New York. Madison Square Garden stond hij. Heeft hij een eerbetoon gedaan aan Harry Styles. En ook Michael Bublé, die je eerder hoorde in de uitzending... die heeft een brief gedeeld die Dolly Parton ooit aan hem schreef. Hij zei zelf erover, het was zo lief, charmant en ongelooflijk bescheiden. Die brief dan. Ze is echt een beetje een ster op zichzelf... Niemand die in haar categorie zit. Ja, ze is natuurlijk bekend geworden van de Amerikaanse comedyfilm 9 to 5 uit 1980. Dat was ook haar filmdebuut. En voor die film heeft zij een nummer geschreven. En terwijl ze aan het filmen was, was een beetje met haar nagels aan het spelen. En dat is dus de basis voor 9 to 5. En dat wil ik even aan je laten horen hoe dat dan klinkt. Ze legt het hier zelf uit.
1: Hear that? My microphone. I thought it sounded like a typewriter. So I would just stand over to the side and every day I would write a little
0: bit. Dat zijn dus de
1: nagels. Get my guitar and finish it up. But this is how I started. I tumble out of bed and stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition. Yawn and stretch and try to come to life. How you like it so far? I jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5.
0: Muziek maken met je nagels. Zo een artiest was Dolly Parton. Je hoort er nu op Meer Radio met 9 to 5.

David samen met Tyler en Nile Rodgers en Talk to Me. Wat ik wel leuk vind, is dat, want hij is van Maneskin. En Maneskin heeft natuurlijk een aantal jaar geleden het Eurovisie Songfestival gewonnen. En hij is toch een van de, hij en ook zijn band Maneskin, een van de weinige artiesten waar je dan na het Songfestival ook nog echt wat van hoort. Dat is ook wel eens leuk voor de verandering, denk ik zo. Meer radio, meer in de middag. Dit was hem alweer voor deze zaterdag 29 augustus 2026, editie 5 alweer. Met mij, Delano, op jouw radio, meer in de middag. Zometeen staat voor je klaar de Groove Connection. Maurice Gerrits neemt je weer mee voor een feel-good start van je zaterdagavond met funk, disco, hip-hop en van alles. Sabrina Carpenter na Stromae. Tot volgende week. Hoi!

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie.

0: Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Achter de disco guy Ed van 9.9. All of me for all of you hoorde je hier in de Groove Connection. Tot aan 8 uur. Die lekkere deuntjes. En hij is uit, hè? Dat album van Prince. En daar moet ik toch eventjes een nummer van draaien. Het is ungereleased songs vanaf zijn hele oeuvre. Vanaf 77 tot net voor zijn dood in 2016. En onder andere dit staat erop. Vind ik zo lekker. Stone. Hoor je nu.
1: Dit is The Groove Connection.

0: het is een lekkere mix, hè. Het is een trip-hop, drum and bass, garage. Zo fijn dit. Och, Kashin, 2001 scoorde ze deze vette hit. Groepje kwam uit Bristol. Triootje, een echt een serieus trio. Producers Marky Substance, Darren Decoder. Het zal een pseudoniem zijn, denk ik. En zangeres Cian Evans. Scoorde ook nog met Catch een hit in dit lage land. Ja, we blijven even in de zero's. Met deze van Armin van Buren. Je hoort The Sound of Goodbye.
1: The Groove Connection House Classic.

64. Nee, nee, Cherry. Je hoorde Inner City Mama. Ja, eigenlijk hebben we... haar laatste album komt uit 2018, als ik het goed heb. Broken Politics. Daarna is in 2022 een soort van collab-album uitgekomen.

Tony Tone. Oftewel, If I Have No Loot. Wat een plaat. Heerlijk. Trouwens ook nog daar in die groep. En Rafael Sadiq, die later toch een flinke carrière had. Nog heeft, trouwens. Groove Connection. Binnenkort alleen maar 12 inches. En als je die wilt aanvragen, dan kan dat. Uiteraard. Studio@miradio.nl. Studio@miradio.nl. En gooi jouw favoriete 12 inches op. Er zit één kleine kanttekening aan. Het moet dansbaar zijn. Gaat wel lukken, toch? Billy O's, je nu. Over 12 inches gesproken. De special mix van European Queen.

Praat werd niet alleen opgenomen als European Queen, maar ook als Caribbean Queen en African Queen. Ja, echt serieus. Overal queens. Het is niet te geloven, hij heeft er zoveel. Billy Ocean hoorde je. En de Special Mix. Fijn. Ik kreeg laatst een vraagje of ik misschien wat wilde en zou kunnen draaien van Kool & The Gang. En toen had ik zoiets van, oh, ze hebben in de jaren 80 hebben ze een soort van mix gemaakt die nog een hit werd ook. Dat gebeurt niet heel vaak in de top 40. En die gaan we gewoon doen. 10 minuten lang. Het allerlekkerste van de Kool & The Gang. Je hoort de Throwdown Mix.

Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van visgraat PVC-vloer.

0: een specialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom Spaarneweg 53 in Krukius of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Jimmy Bullhorn, Let's Dance Across the Floor. In de tweede uur Groove Connection op jouw Feel Good zaterdagavond. En we gaan er gewoon één grote mixpartij van maken. Gewixt door The Disco Guy. Tot aan 8 uur.

0: Straks veel plezier met Jaap en Max. En ik wens jou nog een zeer fijne en comfortabele zaterdag.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1... Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Jaap en Max on air.
3: Oeh, lekker, lekker, lekker, lekker.

0: Ja, ja, Bolivian Sunrise, Yolanda Be Cool en Dylan Nathaniel.
1: Tot 10 uur, Jaap
0: en ik.
1: Met Jaap Koopman en Max
0: Verlaan. Ja! Ja, het blijft nog gek even zonder Max. Ja, mocht je nog niet de afgelopen week geluisterd hebben, je merkt misschien dat de uitzendingen iets anders zijn van Jaap en Max. Dat heeft alles mee te maken. Max heeft een paar weken terug een motorongeluk gehad. En is nogal. Dat is wel een late verbazing, publiek. Nee, maar allereerst, hij is gewoon aanspreekbaar. Het gaat oké met hem, zeg ik echt met nadruk oké. Als in, hij is gelukkig nog wel onder ons natuurlijk wel. Hij kan ook nog gewoon lopen. Het is wel zwaar. Hij heeft ook een hersenschudding erbij gehad. En vooral dat laatste is ook waarom hij eigenlijk de komende tijd gewoon even geen uitzending kan maken. Dus vanaf deze kant wensen we natuurlijk Max weer heel veel sterkte. Ik vind het ook heel lief. Iemand had hier dus in de studio geschreven: beterschap Max. Ik denk, leuk Dirk-Jan, want volgens mij was jij het. Maar Max komt hier nu natuurlijk nog even niet. Maar het was natuurlijk wel super lief bedoeld. En ik weet ook trouwens niet, ik zeg dus wel Dirk-Jan, maar misschien was het natuurlijk iemand anders. Maar het is natuurlijk super lief bedoeld. Dus ik heb het wel even naar hem doorgestuurd. Maar ik dacht inderdaad wel van, maar Max is hier nog eventjes niet. Komende week, we zijn namelijk wel druk met de redactie ook bezig voor een planning voor wat de komende tijd gaat brengen dan. Want ja, ik moet het gewoon wel eerlijk zeggen. Het kan zijn dat de komende maand, sowieso misschien maanden, Max er nog even niet bij is. Tenminste niet als vaste sidekick. Dus we zijn druk bezig om daar een beetje een planning te maken van, nou, wie zou dan wanneer kunnen invallen. Dus er gaan vrienden van de show komen. Maar ja, we moeten dat natuurlijk een beetje plannen. Want het is niet nu even één keer spontaan. Het is natuurlijk nu echt even voor een komende tijd. Dus, maar vanavond dus ook iets meer muziek dan je normaal van ons gewend bent. Ja, ik doe het ook alleen, dus dan heb ik ook geen zin in om de anderhalf te doen. Nee, grapje. Nee. Nee, maar dan ga ik dat even zo doen, want we zijn het dus druk even allemaal aan het indelen en plannen. En de items die Max natuurlijk normaal doet, ja, dat moeten we nu ook weer even een ander sausje gaan gieten en even ergens anders gaan neerzetten. Maar goed, dat allemaal tezijde, want bovenal blijft de Jaap en Max weer wel natuurlijk gewoon hangen hier in de studio tussen 8 en 10. Zo ook vanavond, jawel, op deze zaterdag 29... augustus. Ja, ik moest even denken, want het is gewoon weer bijna september, jongens. Ik zat echt nog zo in een soort zomervibe dat ik denk, het is nog lekker augustus. Ik denk, ja, maar wacht, volgende week is alweer september. Ik hoorde laatst al iemand op de radio ook zeggen, over 100 dagen is het kerst. Ik dacht, wat? 100 dagen? Iemand kijkt me nu al wel en volgens mij is het niet exact 100 dagen. Nee, maar besef even, die getallen komen nu al. Eerst zou je denken, nog 300, nog 200 dagen. Nee, het is nu al gewoon nog 100 dagen. September, oktober, november. 90 dagen en dan inderdaad. Nou ja, dan is het dus inderdaad niet precies kerst, maar wel al bijna. Nou ja, goed, het is zo apart. In ieder geval, wij gaan lekker beginnen. Junior Jack komt zo meteen natuurlijk nog lekkere andere tracks aan. Nu dus Junior Jack, zul je dat moeten zeggen. En de Showbitch ga je zo meteen nog horen. Dus rest me eigenlijk alleen maar weer te zeggen. Welkom bij jou.

Disclosure en White Noise. Ja, ik ken van die mensen die zetten dat dus wel eens op voor het slapen gaan. En dat is dan gewoon alleen maar een soort wat je dan hoort, omdat ze niet tegen stilte kunnen, als het ware. Dus als ze dan gaan slapen, dan vinden ze het lekker om een soort ruis eigenlijk te hebben. Ja, ik vind dat dus helemaal niks op zich. Natuurgeluiden kan ik nog wel hebben, maar alleen maar zulke ruis. Ik zou niet snappen waarom. Maar goed, misschien deze track. Misschien doen ze wel deze track. Dit is natuurlijk ook White Noise. Mijn handen doen het trouwens niet. Dus het klinkt heel vlakjes. What is up, Meer Radio Nation? I'm your host, Jaap. Let's get right into the show, bitch. Ja, wat ik zeg, het is geen galm, dus dat is even ook wennen dit. Hè. Valt me nu pas op, ja. Het is deze keer eigenlijk niet een bekend iemand aan zich waar het over gaat, maar wel waarbij het gebeurd is, zo moet je het zien. We hebben namelijk over niemand minder dan Morgan Wallen. En er is een man opgepakt bij een concert van hem in het in Baltimore. En hij was opgepakt omdat hij over meerdere bezoekers heen zou hebben geplast. Ja, je kent misschien wel die meme over het dominantietonen. Nou, dat is wel heel erg letterlijk genomen. Hij wordt dus onder meer verdacht van mishandeling en wilplassen. En het vond plaats iets meer dan een maand geleden, 18 juli... in het M&T Bank Stadium in Baltimore. Een van de bezoekers vertelde namelijk dat hij en zijn vrouw plotseling iets over hun benen voelden lopen. Dat klinkt zo goor. En vervolgens zagen ze dat de man achter hen gewoon stond te urineren. Mooi woord ook eigenlijk, hè? Urineren. De verdachte werd destijds uit het stadion gezet. En na verder onderzoek en gesprekken met getuigen werd hij alsnog gearresteerd. De man werd aangehouden in North Carolina. En die zit momenteel vast in afwachting van zijn uitlevering. De 33-jarige artiest die geldt in eigen land als een grote naam. En zijn nieuwe single Been By Now die kwam vorige week nog op de tweede plek binnen in de Amerikaanse hitlijst. Meer details zijn er eigenlijk niet over bekend. Ja, behalve dan dus dat iemand gewoon heeft zijn plan. Ik vind alleen dan ook wel heftig, dat staat er mishandeling. Ik weet dan niet, heeft hij dan misschien nog wat gedaan of zo? Maar daarnaast dus ook dat ik moet denken, hoe slecht moet de toiletvoorziening wel niet zijn, dat je dan dus gewoon besluit van, nou weet je, ik sta hier nu tussen deze mensen in, ik ga het hier gewoon doen. Ik moet gewoon zo nodig plassen, ik doe het gewoon hier. Nou, ik moet wel zeggen, laatst bij, ik weet niet, mocht je bij de Formule 1 zijn geweest, dan herken je misschien wel. Er was nogal wat te doen om de zogeheten crowd management. En crowd management is het management van de crowd. Nou, het zorgt dus voor dat de publiekstromen goed lopen. Maar dat begint vaak al bij hoe een trein is ingedeeld. En vorig jaar had ik dat eigenlijk ook al, maar dit jaar ook. De toiletten bij de Formule 1 die waren best gek ingedeeld. Namelijk op de stukken waar, als het ware, de meeste ophoping van mensen is, zet je ook nog eens de toiletten neer. Dus het stond bijvoorbeeld, je had dan een groot podium, en daarvooraan was dan in een hoek was ook een toilet. Maar dat was zo gek, want dan moest je dus al door een enorme mensenmassa heen, want die mensen stonden allemaal vooraan voor een bepaalde artiest. En dan daardoorheen nog eens naar de rij van de toiletten. Nou, ik kan je zeggen, dat ging helemaal mis. Er moest zelfs beveiliging op een gegeven moment bijkomen. Maar dat ik dan dus inderdaad denk, stel je moet heel erg nodig, dan snap ik wel dat het heel kloot is, want je staat al in een soort van rij, je kan er dan moeilijk doorheen. En dan denk ik ook wel eens van, ja, dit had toch veel beter. Wij Nederlanders schijnen zo goed te zijn aan de evenementorganisatie. Dan kan dit komt toch wel iets beter. Zet die toiletten juist nu op een plek waar het rustiger is, omdat je daar dus ook wil hebben dat mensen rustig naar het toilet kunnen lopen. Want het zal daar wat drukker worden. Ja, dan wil je juist niet dat het ook nog eens op een plek is waar het al zo druk is. Dus ik vond dat zo raar bedacht. Maar goed, misschien dat iemand nu luistert en denkt, nee, want ik doe aan crowd management. En ik weet precies waarom ze dit zo gedaan hebben. Maar ik vond het in ieder geval gek. En dan wil ik niet zeggen dat ik zo'n man snap die dan gewoon maar in het wilde weg gaat staan plassen. Maar wel dat ik denk, ja, als de voorzieningen natuurlijk zo slecht zijn, je moet natuurlijk ook wel als festival of bij een concert het wel natuurlijk goed kunnen leveren. Dan moet ik eigenlijk ook wel eens afvragen van, gaat dat overal nou wel echt goed? Maar goed, om het nou heel erg politiek te gaan maken of hierop in te spelen over crowd management. Ja, sorry, ik blijf dat een mooi woord vinden. Gaan wij gewoon lekker verder met de muziek. Croatia Squad en You Should Already Know. Ja, dan zul je ook moeten weten waar de toiletten zijn op het terrein. Heb ik trouwens wel gehoord als tip, hè? Die zei, als je op een festivalterrein aankomt, moet je altijd eerst even gaan scouten. Waar zijn de toiletten? Want kun

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1... Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: Jaap en Max On Air.
3: Beat, jongen, beat, beat, dikke bak met beat.

0: It's Murph. En die maakte deze track Food for the Soul. Ja, ik moet zeggen, op dit soort momenten is het jammer dat ik niet even Max heb die dan iets gaat roepen als van... heb je ook wel eens voetjes voor je ziel nodig? Voedingsstofjes voor je ziel? Nou goed, bij deze. Dit zou Max dan in ieder geval hebben gezegd.
1: Een dilemma op dinsdag op de zaterdag. Het is de Doddos.
0: Er komen wel veel berichten binnen die zeggen... ja, kunnen we Max niet bellen? Kunnen we Max niet bellen? Kan die jongen niet heel even met zijn hersens geschudde kop aan de telefoon komen? Ja en nee. Het is natuurlijk, hij moet ook heel veel rusten. En tussen 8 en 10 is gewoon ja, net wat later. Maar als hij eenmaal weer wat verder is... we gaan wel proberen natuurlijk inderdaad in de uitzending te trekken. Nee, zo zijn wij natuurlijk dat ook weer wel, hè. Maar goed, over bellen gesproken. Je kunt natuurlijk... nou schijnt er nu even een probleem te zijn met de telefoon. Zit ik benieuwd te bedenken. Maar je kunt wel altijd een appje sturen. 023-4x5900. En ook gewoon natuurlijk bijvoorbeeld een berichtje achterlaten... via de Instagram-pagina, meerradio.nl. Of je kunt heel lekker mailen. Dus lekker corporate gaan mailen naar studio@meerradio.nl. En dan kun je natuurlijk ook achterlaten wat je zo al wil laten weten. Dus... doe dat vooral, net als deze mensen die dus vragen over Max. Ja, het dilemma. We mogen heel blij weer zijn, want het dilemma is weer terug. We gaan terug van vakantie. De redactie is eindelijk met zijn reet vanaf Sakintos teruggekomen... en ze zijn weer dilemma's aan het maken. Het is er wel weer gelijk één dat ik denk... god, je bent ook weer net terug van vakantie... en denk, laten we het lekker makkelijk houden. Hier komt hij. Je hebt een magische kraan waar alle dranken naar keuze uitkomen. En nu heb ik dus geen galm. Of je hebt een gratis personal assistant die alles voor je doet. Ja, en dan denk je, hoezo is het makkelijk dan, Jaap? Nou, ik bedoel niet makkelijk in de zin van... er is één gewoon overduidelijk beter dan de ander. Maar meer, ja, die positieve, soort van super positieve dilemma's al bij. En dan is het meer van, ja, vind je het leuk of doe je iets leuks of doe je iets leuks? En ja, dan is het niet echt meer goed moeten kiezen. Maar dan is het gewoon een kwestie van, nou ja, wat vind je dan nu het beste? Ja, weet je, een personal assistant is altijd makkelijk. Want je kan natuurlijk simpel bedenken... als je een magische kraan hebt waar alle dranken naar keuze uitkomen... ha, je neemt gewoon die personal assistant... laat die de drankjes ophalen die jij wil. Ha! Klaar. Dus ja, het is niet zo, dat bedoel ik dus ook... het is eigenlijk toch helemaal niet zo heel moeilijk, nee. En het is zo, ja, het is een beetje een slappe. Kom op, dilemma op dinsdag. Even een betere. Dan kunnen wij er weer op zaterdag beter over praten. We gaan even kijken wat er in de comments is geschreven. Julia zegt, personal assistant, die kan mij dan ook alle drankjes brengen die ik wil. Precies, Julia, dat dacht ik dus ook. Even kijken. Danique zegt ook de personal assistant. Kim die zegt, voor de kraan kunnen we al naar iemand anders toe. Dus ik ga voor B. Oh, als je iemand hebt die had die drankje. Oh, die heeft misschien zo'n koeker met een koolzuurwater. Dat is natuurlijk nu weer het nieuwste. Iris zegt alleen maar drank. Iris is denk ik een alcoholist. Even kijken. Jess zegt met links een bar beginnen. Ja, dat is trouwens wel slim, hè? Als je dan inderdaad een bedrijfsideetje wil hebben... dan kun je inderdaad gewoon een bar beginnen. Dan heb je gewoon een kraan en dan komt alles al uit. Hoef je niks in te kopen. Tenminste, ik weet niet hoe dat dan gaat, waar je voor betaalt. Maar dat is natuurlijk wel handig. Ja, Gerald, die zegt... ja, doe hij mij ook maar een personal assistant. Ja, jongens, het is geen hele spannende, vind ik. Het is ook niet dat je denkt... oh, de een heeft echt wel een goede reden of zo voor de ander. Nee, nee. Dus laten we hopen dat het volgende week weer beter is.

Mentally in Miami. Nou, voor mij niet helemaal. Waar je het wel van zou kunnen hebben trouwens, is natuurlijk het nieuwe aangekondigde spel GTA 6. Al een tijdje aangekondigd natuurlijk. En ik zeg een tijdje, want dat is denk ik wel 15 jaar of zo. Maar je kan dus nu, ja, het is heel bizar. Maar normaal komen dat soort trailers gewoon op YouTube uit. Kan iedereen het kijken. Er is een nieuwe trailer gekomen. Of eigenlijk nieuw exclusive look, zoals ze dat dan noemen. Maar die is dus op Netflix te zien. Ja, het was ook even een schok voor de gamewereld. Want die dacht ook gelijk van, ja, maar hallo, wat is dit? Want dan komt het dus eigenlijk indirect achter een betaalmuur te zitten. Want dan moet je een Netflix-abonnement hebben. Ik ga verder niks spoilen, want dat moet je gewoon zelf gaan kijken. Maar van de week is die dus uitgekomen. Ja, wat ik zeg, het is eigenlijk heel apart dat het op die manier gaat. Maar goed, het spel komt er dus aan. Het is ook al uitgelekt. Je kan het al een deel zien hoe het gaat worden. Max heeft dat toevallig mij ook nog gestuurd. Ja, en ik kreeg toen heel veel vaak ook de vraag van ja, waarom kijk je dat dan? Vind je dat dan niet jammer om te zien? Nou ja, ik moet zeggen, ik zie dan maar stukjes, want er zijn echt tientallen minuten gelekt. En dan denk ik, nee, inderdaad, dan ga ik niet alles kijken, dan zie ik een beetje. Maar ja, aan de andere kant, ik zeg ook, ja, maar ja, het is wel gewoon een GTA-spel. Op zich verwacht ik wel een beetje al iets qua hoe het eruit gaat zien. En dan zie ik en denk ik, ja, dat is inderdaad ook hoe ik het... Dus het is ook niet alsof ik denk, ah, oh, nou vind ik het zo jammer dat niet... Want dat spel, dat zit straks echt boordevol verrassingen nog. Dus dat, joh. En mijn vraag eigenlijk aan jou, lieve luisteraars, denk jij dat dit spel weer nieuwe records gaat breken? Want tuurlijk, hè, ja, het is volgens mij het meest verwachte spel op dit moment ter wereld. Het is ook wel grappig, er komt letterlijk geen ander spel in die maand uit. Want ja, elke game developer denkt natuurlijk, is niet stom. En die denkt niet van, we gaan ons spel uitbrengen als GTA 6 ook uitkomt. Want dan komt niemand ons spel meer. Maar toch vraag ik me stiekem af, is het een hype train, zoals ze zeggen? Dus een spel wat eigenlijk overhyped wordt door de hype. En dan vervolgens niet de hype lijkt op te leven. Of gaat het juist compleet daardoorheen en is het juist nog beter dan dat? We gaan het allemaal zien. In november komt hij. Ja. Dus ja, ga het kijken op Netflix als je het hebt. En anders zal het ook wel op YouTube uiteindelijk uitkomen. Iemand zal het wel gaan delen. Zo is het internet dan ook wel weer. Wat ook nog wel een leuke locatie voor GTA zou zijn, als het weer over 30 jaar uitkomt, volgende, is misschien wel Monaco.

Blank Sands en dus Monaco. Ja, en ik moet zeggen, ik krijg heel veel vragen nu over van... ja, als het al gelekt is, gaan ze het dan niet misschien weer uitstellen? Ik had het voor deze track had ik het even over GTA 6. Daarvan is een nieuwe soort van trailer, exclusive look, uitgekomen op Netflix. Maar ik zei ook al, ja, het spel is eigenlijk al gelekt deels. Want er is al iemand geweest die allemaal gameplay beelden heeft gedeeld. Nou, ik kan je zeggen, het zou heel stom zijn als GTA 6 nu ineens zou... of Rockstar dus nu en de makers nu ineens zouden zeggen... nou, we gaan het toch maar uitstellen, want het is gelekt. Het kan juist ook in een voordeel werken, hè? Bedenk dat. Goed, wat minder in het voordeel werkt... is dat alweer bijna het einde is van het eerste uur, Jaap en Max. Volgend uur gaan we lekker rammen op die zender. Nog harder. Harder, ja. Nou wil ik dus de galm weer gebruiken, maar die doet het niet. En dat hoor je allemaal straks. En natuurlijk ook nog wat lokale nieuwtjes, zoals je van ons gewend bent, hè? Want... ja, dat is misschien wel een grappige insight hier. Onze programmaleiding hier, toevallig was er net iemand nog eentje van. Die zijn nu met elkaar een beetje de programma's aan het beluisteren af en toe. Om even te kijken, hè, hoe gaat dat en een beetje feedback. Dus wij worden nu een soort van ook getoetst. En zij weten nu dat Jaap en Max een beetje anders gaat lopen. Dus dat ze daar natuurlijk misschien net aan wat anders naar moeten luisteren. Maar als jullie dus nu luisteren, wij gaan het ook zeker lokaal behouden. Dus dat je dat weet. Dat allemaal in het volgende uur. Eerst nog deze. You Make Me Feel van Solardo.

van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij

0: bij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jaap en Max On Air.
1: Kan het nou net niet een beetje harder? Want het is zo zacht dat ik gewoon zo'n zo de niet ervan kan verstaan. Zo is het goed.

0: Wall. We don't need Piero Pirupa. En je kent hem misschien wel natuurlijk van Pink Floyd. Is het op gebaseerd. Jor, mijn stem weer. En dat betekent dus dat 2 uur is begonnen.
1: Tot 10 uur. Jaap en Max on air.
0: Oh ja. Nog steeds blijft dat vlakke geluid heel irritant. En dat is nu even de laatste keer dat ik dat zeg. 2 uur. Ja, Jaap, ik on air. Ik legde vorige uur al uit dat Max de komende tijd even helaas niet bij ons programma kan gaan maken. Maar we zijn druk bezig om dat een beetje te gaan invullen voor, totdat hij weer terug is.

Dus, maar ja, deze week moet je dus even alleen maar bij doen. In ieder geval wel lekkere muziek voor jou straks. Lekker rammen op die vlambak, zoals ze dan altijd zo mooi in de radiotaal zeggen. En ook wat lokale nieuwtjes, want het blijft halen maar meer. Er gebeurt natuurlijk iedere dag wel wat. Stoplicht staat op rood, stoplicht staat op groen. Nee. Maar gaan we zo straks allemaal met je bespreken. En dus de fijne deuntjes tussendoor. Ik kreeg al de vraag, wie gaat Max de komende tijd eigenlijk vervangen? Is daar al wat over bekend? Nou, zoals je misschien weet, OG-luisteraars van Jaap en Max, die weten dat we best wel veel vrienden van de show hebben, zoals we altijd zeggen. Dus mensen die af en toe ook wel eens invallen. En daaruit zijn we nu eigenlijk aan het kijken, goh, wie zou er wel een beetje ook wat langer dat misschien kunnen doen? Want het ding is, ja, om nou elke week weer iemand anders te hebben, dat is misschien nog wel ingewikkeld te plannen. Dus wij zijn aan het kijken om... dus bijvoorbeeld misschien inderdaad... William gaat wat vaker waarschijnlijk komen. Misschien dat Pim, jullie ook niet onbekend, gaat wat vaker langskomen. Dus die twee bijvoorbeeld zullen misschien wat vaker dan hier als sidekick gaan zitten. Maar misschien ook af en toe dan inderdaad dat we nog eens... we krijgen ook vaak inderdaad vrouw Chanique, hè? Ja, was ook leuk. Maar we weten dus van haar dat zij gewoon niet elke week beschikbaar is. Dus, maar zij zal ook vast wel weer even een keertje langs hoppen. Ja, denk het wel. Zometeen dus lokale nieuwtjes. Nu eerst Funkin' Matt als eerste track van... Nee, tweede track moet ik goed zeggen. Tweede track van deze uur, Funkin' Matt, White House.

Je zou maar Oliver Heldens heten en op een dag denken, weet je, ik wil gewoon meer rammen. En ik noem mezelf Hilo. Nou, dat is gebeurd. En deze track, het was een remix van hem. Restore My Soul. Ja, en er kunnen wel eens dingen dus gebeuren in de Haarlemmermeer. En dat bespreken wij dan altijd bij Jaap en Max ook even. Dit viel ons beide wel op. Omdat het, en ik zeg beide trouwens, maar dat, ik moet natuurlijk zeggen, dit viel de redactie eigenlijk op. Normaal kijken we hier beide natuurlijk naar. Maar het is echt even wennen. Ja, in ieder geval. Nee, want je kent misschien wel de meme van het, u wilt hier parkeren, mag dat? En dan heb je de meest gekke plekken waar een auto wordt neergezet. Nou, dit was er ook weer zo eentje. Midden op een trap namelijk, aan de Sirius Dreef in Hoofddorp, was een taxi tot stilstand gekomen. De chauffeur die was duidelijk verkeerd gereden en daardoor kwam de auto schuin op de trap te staan en kon vervolgens geen meter meer verder rijden. Hoe de taxi daar precies gekomen is, is onbekend. Ik vind dat dan ook altijd zo mooi aan die nieuwsberichten, omdat het is inderdaad dan een hele rare, gare plek. En je denkt eigenlijk steeds, wat heeft iemand hier precies gedaan om op deze plek te komen? Want ook weer, nou ja, iemand zal hier dan misschien gewoon de trap afgereden zijn. Maar ja, je ziet ze dan bijvoorbeeld ook wel eens op een vangrail staan. Dat ik echt denk, nou ja, hoe dan? Maar goed, hier is dat dus gebeurd. Een bergingsbedrijf heeft de taxi trouwens van de trap gehaald. Dat vind ik trouwens ook altijd wel echt toppers. Want die moeten dus ook op de meest rare plekken auto's verwijderen. En ja, dan moet je ook maar daar staan en bedenken, nou, hoe gaan we dit eens doen? Dus die gasten, echt jongen. Ik moet me trouwens wel eens soms voorstellen bij die gasten, niet van de berging, maar dus die gasten die van die auto's op gekke plekken neerzetten, dat ze naar dit luisteren. Misschien ken je het nog wel. Initial D. Zit ook een hele goede track in Gas, Gas, Gas en Running in the 90s, maar ja. Bij deze track zie je namelijk die auto's altijd allemaal driften. En nou ja, dan zou je best wel eens op de trap terecht kunnen komen. Oké, ander bericht. Fatship, misschien jou wel niet onbekend, die ontwerpt superjachten. Maar wat wel leuk is, is het bedrijf is heel bekend. Maar wist je ook dat een van hun kantoren gewoon in Hoofddorp zit? Het bedrijf dat behoort tot de internationale top van de jachtbouwindustrie. Ontwerpers werken daar aan jachten die volledig worden afgestemd op de wensen van hun eigenaren. No spon. En zo staan op tekeningen onder meer een golfsimulator, een beachbar, een sportschool en zelfs een hockeyruimte. Fatshift heeft momenteel 19 jachten in ontwikkeling. En bij de bouw van één zo'n jacht zijn vaak tot zo'n 4000 mensen betrokken. Maar ja, het bedrijf dat zit dus ook in Hoofddorp. En dat is dus best wel grappig eigenlijk om te bedenken dat we hier gewoon in Haarlemmermeer best wel zo'n grote speler hebben. Misschien ken je ook wel nog De Vries Scheepsbouw. Die zit net over de ringvaart in Aalsmeer. Die doen het ook. Die is ook volgens mij onderdeel tegenwoordig. Hè? Ja. Maar goed, het is een heel bijzonder bedrijf. En dan moet je maar eens inderdaad gaan kijken wat ze allemaal maken. En dat is dus een nieuwsbericht, want het is natuurlijk af en toe wel eens leuk om te weten, wat hebben we eigenlijk hier allemaal voor mooie dingen in Haarlemmermeer? Nou, bijvoorbeeld ook Nieuw-Vennep. Ja, zeker. Ik had wel eens met een vriend van mij, die komt uit Nieuw-Vennep, hadden we wel eens een beetje discussie mee over de grenzen van de steden. Dat Hoofddorp, zei hij, dat zijn echt kolonisten. Hè? Die willen al heel gauw roepen van, nee, dit hoort ook bij Hoofddorp. En dat ook. En dan zegt hij van, nee, maar dat is dus niet zo. Want daar begint Nieuw-Vennep gewoon. Ja, het is wel mooi. Tussen die soort van strijd tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Nou ja, strijd. Het is ook gewoon een beetje de haat-liefste verhouding, dan denk ik, toch? Maar Nieuw-Vennep dus. Peter Vermeulen, sorry, moet ik zeggen. Die wil namelijk Nieuw-Vennep opnieuw op de kaart zetten. Ja, ik kon het op zich al wel vinden op Google Maps, maar goed. Hè? Peter Vermeulen die is al bijna een jaar voorzitter van de dorpsraad Nieuw-Vennep. Sorry, neem aan dat Nieuw-Vennep toch... Nee, is het nog echt een dorp? Wordt het gezien als een dorp? Nee, oké. En met het aantreden van nieuw college en gemeentebestuur ziet hij een goed moment om de belangen van het dorp eens opnieuw onder de aandacht te brengen. In Nieuw-Vennep speelt veel en het wordt tijd dat er keuzes worden gemaakt. Vermeulen die voelt zich zichtbaar thuis in zijn rol. De dorpsraad heeft geen beslissende stem, maar wil vooral een verbindende en onafhankelijke rol vervullen. We vinden het belangrijk om met alle partijen in gesprek te blijven. Dat vind ik dan wel mooi. En dan ben je dus eigenlijk bewust van dat je niet zo heel veel te zeggen hebt, maar toch wil je iets zeggen. En dan denk ik, nou, weet je, hij heeft dus duidelijk wel de vibe te pakken, of de energie te pakken, dat hij het wel dus wil gaan betekenen. Maar ik ben dan zo benieuwd, waarmee wilt hij dan Nieuw-Vennep precies opnieuw, tussen aanhalingstekens, op de kaart zetten? Is dat dan omdat je zegt, ja, Nieuw-Vennep, symfonie moet gewoon beter?
Weet ik niet. Ik bedoel, Nieuw-Vennep is geen slechte plek. Dus wat moet er precies gebeuren? Is Nieuw-Vennep in verval geraakt of zo? Mis ik iets? Ja, misschien weten de Nieuw-Vennepers dit. Laat je dan vooral horen, studio@meerradio.nl, 023-4x5900. Maar wat is er mis met Nieuw-Vennep? Dat er dus duidelijk iemand is die roept, nee, we moeten Nieuw-Vennep gewoon meer op de kaart gaan zetten. Kijk, je hoort bijvoorbeeld wel eens hier, hè, dat mensen, nou helemaal hier uit, ik kom dan zelf uit Hoofddorp, maar dat hier mensen roepen van, ja, bijvoorbeeld Bijnsdorp, dat ze niet wisten dat dat dus onderdeel is van Haarlemmermeer. Dat is nogal pijnlijk, maar goed, dan denk ik, dan zou je Bijnsdorp even goed op de kaart mogen zetten. Maar Nieuw-Vennep, mensen kennen Nieuw-Vennep wel. Nieuw-Vennep heeft de estafette bijvoorbeeld, dat is zo'n bekende plek, toch? Ik zeg nu misschien iets waar Nieuw-Vennepers zeggen, helemaal van dingen, waar heb jij het over? Maar goed, ja, ik ben benieuwd. Waarom wil deze, en wat wil hij dan ook vooral gaan doen? Daar ben ik ook benieuwd naar. Wilt hij dan bepaalde plekken of zo meer een boost geven? Of, ja, het is gewoon onduidelijk. Even kijken, hebben we dan nog meer nieuws? Ja, er zijn ook veel open dagen. De Open Monumentendag komt er weer aan. Is trouwens wel leuk te zien. Even kijken, jonge boomvalken boven de Geniedijk. Ja, dat is ook wel leuk om eens te zien dat die... Dat die vogels hier rondvliegen. Ja, ik moet dus bekennen, ik woon dus sinds kort in Bloemendaal. Niet per se in Bloemendaal zelf, maar in Bennebroek. Ook net over de ringvaart heen. Import? Nee, geen import, export. Maar daar woon ik dus vlakbij een bos. En daar moet ik dus gewoon ook aan wennen dat je hoort ineens zulke andere vogels daar. Er is zelfs ook een uil gespot en zo. Dat is echt wel grappig. Maar in Hoofddorp dus ook boomvalken. Ga dat zien. Ga dat eens kijken. Je hebt tegenwoordig ook zo'n app, hè? Dan kun je die koppelt het dan aan een microfoon. En die kan dan meten of dan horen welke vogel je mogelijk dan op dat moment hoort. Is ook wel leuk. En dan ook nog iets typischer. De lucht in Nederland die wordt de komende jaren schoner. Ook in Haarlemmermeer. Mensen van 30 jaar en ouder leven daardoor waarschijnlijk 61 dagen langer. In 2030 tot in 2025. Ik vond het zo mooi, omdat ik denk, ja, tuurlijk, hè, schone lucht is inderdaad ook heel belangrijk. En ik vind ook dat de lucht is hier in Nederland echt te vies. Ik heb een serieus gehad, dit brengt me even op een zijspoor. Ik heb een tijdje toen in Denemarken gestudeerd. En toen kwam ik terug en toen zei iemand al wel eens letterlijk tegen me, joh, je huid ziet er zo beter uit. Dus ik moest een beetje lachen. Ik dacht, ja, ik heb er niet per se iets specifieks aan gedaan of zo. Maar die zei toen al wel gelijk van, ja, maar je hebt natuurlijk wel een hele tijd in een stuk schonere lucht gelopen dan hier in Nederland. Ik zeg, ja, dat zou best kunnen. Ik moet ook wel zeggen, ik merkte het ook veel meer toen ik terug was in Nederland. Dat... Ja, dat, je merkt gewoon dat de lucht vuiler is. En ook zelfs toen ik in Oostenrijk was, van de zomer weer, dat ik echt dacht, ja, het voelt hier ook echt gewoon schoner. Maar goed, de lucht hier wordt ook schoner en daardoor leven we 61 dagen langer. Hoe bereken je dit ook? Maar dat blijkt dus uit een berekening op basis van het Schone Luchtakkoord. En die hebben dus afspraken om zowel het Rijk, provincies, gemeenten, die hebben afspraken met elkaar om de lucht schoner te maken. En bij de berekening wordt rekening gehouden met fijnstof en stikstofdioxide. Fijnstof dat bestaat uit die hele kleine deeltjes die dus vrijkomen bij industrie, landbouw of houtkachels trouwens ook. En stikstofdioxide is een gas dat vooral in verkeer voorkomt. En beide stoffen irriteren de longen en verhogen de kans op hart- en vaatziekten. Momenteel scoort Haarlemmermeer voor fijnstof rond, het landelijk gemiddelde, maar voor stikstofdioxide slechter. En dat is wel grappig, want je zou natuurlijk denken, ja, maar al die vliegtuigen, fijnstof! Maar, ja, galm. Maar dat valt dus wel mee. Het ligt op het landelijk gemiddelde. En dat komt natuurlijk door, omdat, nou ja, zoals al gezegd, fijnstof heb je niet alleen maar bij luchtvaart. Je hebt het dus ook bij landbouw, je hebt het ook bij industrie. Ja, en waar het op de ene plek misschien de luchtvaart is die vooral heerst, zoals hier, is dat bijvoorbeeld in een ander gebied, ik noem maar wat, IJmuiden, bijvoorbeeld vooral Tata Steel, wat ook heel veel fijnstof is. Dus, weet je, ieder gebied heeft zo wel zijn eigen uit. En dat wil niet zeggen dus dat het niet slecht is, want dat is juist ook slecht, maar misschien moeten we er dus een beetje... Ja, beseffen dat de luchtvaart is inderdaad waardoor fijnstof wel ontstaat. En dat mag ook zeker wel minder. Maar het is niet zo alsof wij dus veel meer ervaren dan in de rest van het land. Dan moet je dus denk ik echt naar het buitenland gaan om die schonere lucht te hebben. Maar laten we met z'n allen daar inderdaad wel aan werken dat er meer schonere lucht komt. Want ja, die 61 dagen, ja, leuk, zo, jeuk. Nou, inderdaad. Nee, maar leuk jongens. Maar je wilt toch gewoon horen, zoveel jaar kunnen we langer leven. Het is toch veel fijner om te horen dat we veel langer gezonder mogen zijn in plaats van, ja, 60 dagen. Nou oké, kan ik net misschien mijn proefabonnement aannemen en dan... Nee. Dat. We gaan door met de muziek. Want ik lul alweer veel te lang. Let's get it, Lomalo! Can nothing stop you.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Jaap en Max On Air.
5: Krabbels. Krabbels. En nog eens krabbels. Frikandel.

Ik krijg het net door van de redactie ook hier. Van, voor het feit dat we meer muziek hadden ingepland. Omdat we zeiden, van we zijn nog niet helemaal compleet. Gaat het best goed. Ja, nee, ik moet het inderdaad ook zeggen. En ik kreeg ook gelijk de vraag. Sol, je had het net over dat te lang lullen. Kunnen radio-dj's eigenlijk wel tegen stilte? Ja, dat vind ik wel een hele leuke vraag. Want ja, wij als radio-dj's worden altijd gezien als gasten die goed kunnen lullen. Maar dan kun je natuurlijk afvragen. Als het, hier mag het dus niet stilvallen. Want dan gaat de noodband erin komen. Maar stel nou dat we inderdaad in het echte leven meemaken dat het stilvalt ergens. Moeten wij dat dan opvullen? We gaan door naar de... Nee. Ik heb daar dus niet zo'n last van eigenlijk. Nee. Het is, misschien is het ook een soort knop. Hè, dat op de radio doe je dat, maar daarbuiten... Ja, dat hoeft niet altijd natuurlijk. Maar ik krijg wel vaak te horen inderdaad dat ik goed kan lullen. En dan als ik ook zeg, van, toevallig werk ik ook voor de radio. Dus dan is dat wel handig. En wat ook wel leuk is... Moet je maar eens vragen als je iemand kent die bij de radio werkt. Of ook bij, zoals wij hier bij de lokale. Dan moet je eens vragen, bijvoorbeeld, kun je dan gewoon een intro vol lullen? Dus als jij nu iets hoort van een muziekje, kun jij dat dan vol lullen? Want ik vind dat ook juist ook wel altijd een leuke uitdaging om te doen. Gewoon dat je een muziekje pakt en dan gewoon eens zegt, kun je iets op bedenken? Je hebt niks, je hebt geen tekst, je weet niet waarover je het moet hebben. Maar je moet dit nummer nu, je moet het intro gaan vol lullen. Ja, dat vind ik dan eigenlijk best wel grappig. Ik zal bijvoorbeeld anders eens even kijken als ik hier wat uithaal. Dan moet ik er natuurlijk wel even eentje nemen. Want onze tracks zijn wat meer instrumentaal. Dus dan heb je natuurlijk dat... Nou ja, je zou bijvoorbeeld dit kunnen doen. Uit het Spookjesbos. Maar dan geschakeld in een lekker techno-sausje. Carnaval Festival. Nou, dit ging trouwens niet helemaal lekker. Nee. Ik was er even niet op voorbereid. Ja, met zo'n track is het eigenlijk heel lastig. Omdat het gaat net even anders. Maar in ieder geval, je moet het maar eens vragen. Dit voelde echt wel... Ja, ze kijken nu ook... Nou ja, lekker geprobeerd. Ja, nou ja, maar je moet het maar eens vragen. Ik vind dat zelf altijd heel leuk als een challenge om te doen. Bij deze ging hij dus mis. Maar om dus gewoon een nummer te horen, een nummer te starten. En dan gewoon over dat intro heen te gaan lullen. Zonder dat je een script hebt. Zal ik het anders nog één keer proberen? Uit het Spookjesbos zo magisch door jouw speakers heen gepompt, pompt, pompt, pompt. Is dit de mix van de Waterlelietjes? Nou, zoiets. Deze is ook vrij kort, hè? Dus dan kun je niet zoveel. Maar als je juist zo'n lekkere lange hebt... laat ik bijvoorbeeld anders eens... Ja, wacht even. Ik weet er eentje waar dat altijd... dit is zo'n typische radio vol lul intro. Want die heeft echt wel een heel lange intro. Wacht even, hier komt-ie. Ja, van de drums tot aan je oor. Drums, drums, drums. Hier op die vlambak van Meer Radio 105.5, 106.6 FM. Overal meerradio.nl. Laat vooral even weten, wat vind jij van de uitzending? Studio en meerradio.nl. Ons nummer 023 4x5 900 100. Van de telefoon. Ja, oortelefoons kon hij ook wel eens dragen tijdens de concerten. Want drummen en zingen, dat kon hij tegelijkertijd. Phil Collins en... Ja, ik vind dat heerlijk. Heerlijk. Oké, goed. Muziek, wait off. Disco Fries is nu meer radio.

Summer Dreaming. En misschien droom jij nu nog ook wel van de zomer. Of ga je natuurlijk nog op vakantie? Hè? Want ik vind dat altijd wel zo typisch. We denken vaak als we het hebben over de zomer, eigenlijk ja, de zomervakanties. Hè? Van de, vooral de basisscholen en de middelbare scholen en zo. Überhaupt trouwens alle scholen. Maar je kan ook net zo goed natuurlijk in juni. Of juist in september al op vakantie. Of in september op vakantie gaan. En dan is dat natuurlijk ook alleen maar heerlijk. Ik hoorde zelfs Parijs bijvoorbeeld, ik denk niet onbekend voor je, dat eigenlijk de meest slechte maand is om te gaan, september. En dat komt omdat augustus is vaak heel warm. Juli kan het ook best warm zijn. Juni, nou, is dan dus zo'n voorperiode van de vakantie. Dan gaan sommige mensen nog niet gelijk. En september is dan precies de maand dat het daar lekker weer is. Lekker weer. Dus dat je daar gewoon heerlijk in de stad kan vertoeven. En dat ze dus denken, ja, er is geen scholenvakanties meer. Dus het is wat rustiger. Maar ja, dan kom je van een koude kermis misschien thuis. Want dat is het niet. Het is dan namelijk juist extreem druk. Dus doe met die informatie wat je wil. Misschien dus Parijs even overslaan. Maar je kan prima natuurlijk dus nog op vakantie bij Mamoru. Daar vind je dan weg voor. Find a way.

in my mind. Ja, dat zit er wel de hele tijd in, kan ik zeggen. En misschien ook bij jou. Ik hoorde laatst ook iemand bij een ander radiostation. Die legde toen uit van, die heeft op de zoveel tijd... heeft hij dan zeg maar het idee van, bij deze situatie hoort nu deze track. Ik vond het zo grappig. Die zei ook echt van, ik kan dan soms meteen al zeggen, oh ja, dan moet ik deze track hebben. Precies deze. Ik moet namelijk zeggen, ik heb wel een beetje dat ik dan wel eens in een bepaald gevoel zit. Dat ik denk, oh, dan wil ik een beetje dit soort muziek of dat soort muziek. Maar niet dat ik echt specifiek weet, oh ja, dit nummer nu. Dus dat vind ik zo grappig. Dus nee, mocht je dat ook hebben, laat het wel even weten. Studio@meerradio.nl. Dan zijn we benieuwd welk gevoel past bij welke track. Voor jou dan in ieder geval. En dan kunnen we dan misschien volgende week wat mee doen, moet ik zeggen. Want wij zijn alweer bijna door onze tijd heen. Straks komen Tars en Tinus de tent hier weer afbreken. Ja, je wil niet weten, ze staan hier in de opslag allemaal tenten klaar. Want elke week wordt wel weer de tent hier afgebroken. Dus dan moet er weer een nieuwe tent worden neergezet. En volgende week, dan zijn we er natuurlijk weer. Dan, als het goed is, weer met iemand er dus bij. We gaan nog niet zeggen wie. Het wordt hier ook al flink geroezemoes. Waarschijnlijk omdat het is. We weten namelijk nog niet wie dat is. Ja, want we hebben dus we hebben opties, maar we moeten even kijken wie dat wordt. Maar in ieder geval, volgende week, als het goed is, dus met iemand samen. Dus dat is dan weer leuk. Dan is het weer wat vollediger. Maar ik hoop dat je in ieder geval deze twee uur ook genoten hebt. Jaap en Max on Air, meer radio. Laat vooral weten ook wat je van de uitzending vond. Of je natuurlijk misschien ideeën hebt, opmerkingen hebt. Wat je ook maar kwijt wil. Studio@meerradio.nl of onze Instagram, meerradio.nl. Ik ga eruit met Cigarettes Anti-Club van Trey Mortimer. En ik ga je een hele fijne avond wensen. En zoals elke week, blijf!

0: minuten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws, omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij.

0: automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Oh, dan val je door laten lopen. Kan ook.
1: Ja, en daar zijn we weer. En jij bent er ook. Welkom bij TNT, jouw zaterdagavond. Het feest voor iedereen die niet aan het stappen is. Misschien al terug aan het stappen is.
0: Ja, goedenavond.
1: Of misschien nog moet stappen.
0: Ja, nee. Ben jij al terug? Ben je onderweg? Waar ben je naartoe? Ja, of je bent gewoon hier. Gezellig.
1: Je bent gewoon hier. Ja, helemaal gezellig. Super. Het feestje in jouw woonkamer. Ja, TNT. We zijn bij je tot 12 uur. En is er ook met zijn gasthoeter. Ik vind het nog steeds bloedirritant.
0: Ja, maar we gaan het straks wel even hebben over het verhaal van de gasthoeter, of niet? Dat is namelijk wel lokaal nieuws. Ik vind dat lokaal nieuws.
1: Nou, voor mij hoeft het niet. Maar goed, dat gaan we, dat gaan we bekijken. We hebben sowieso heel veel lekkere oude house voor je klaarstaan. Want vandaag is Woeverland. En ik ben heel benieuwd of je daar bent. Of je daar bent geweest. Of je bent weggeregend. Want wat een klerenweer vandaag. Het festivalseizoen is in één keer in het water gevallen. Maar goed, wij nemen je lekker mee. Lekker warm, waar je ook bent. Kan je lekker luisteren naar de allerlekkerste house.
0: Ja, Martinus. Ja, dat was een naam voor, toch? Voor deze house die wij hebben, toch? Stond ook in een appje. Zag ik voorbij komen. Wat was het ook alweer?
1: Ja. Niet-zeggende houseplaten.
0: Niet-zeggende houseplaten.
1: Niet-zeggende houseplaten. Ja, heerlijk. Nou, het zijn veelzeggende houseplaten als je in de scene zit. Dus we gaan beginnen.

0: Ja, music is the answer. En ik ga jou vertellen waar zo de komende weken de music te vinden is als je wel wil gaan stappen. Want Woeverland zit natuurlijk nu op zijn laatste momenten. Hè, nog 40 minuten is het afgelopen. Decibel is nu nog bezig. En natuurlijk een snoeihard festival. Waar we het vorige week al uitgebreid over hebben gehad. Maar volgende week, voor alle kleine gabbertjes, is er Hakken voor Kids in de N201 in Aalsmeer.
1: En, dat is goed uit.
0: Ik ben erbij. Heb jij al een kind geadopteerd of niet?
1: Ja, daar wilden we het over. Ja, wil je nog een kind adopteren?
0: Ja, ik... Oh ja, Roos zit hiernaast.
1: Ja,
0: maar,
1: ik heb een koptelefoon op.
0: Dan moet nee. We gaan even door met de agenda. Daar praten we er straks over. Daarna is Vuur en Licht op de Westeinder. Dus als je nou denkt van... Goh, dat is natuurlijk niet gabber of house of zo. Maar wel een spectaculair evenement in de buurt. Dus als je denkt, hey, ik ben toch in Aalsmeer. Ik wil wat tof zien met die kinderen. Dan kun je daarna gewoon doorschuiven naar de Westeinderplas bij het Surfeiland. Of lekker op een bootje gaan zitten natuurlijk. Supercool. S'avonds is 90s Now in de Patronaat in Haarlem. En daar heb jij aandelen, toch, Tinus?
1: Hoezo?
0: Ja, jij wil het er steeds over hebben, nee.
1: Nee, 90s Now, helemaal leuk. We moeten lokaal
0: Ja, springen. En het is helemaal leuk natuurlijk. Hè? Niet alleen house, maar alle platen van de 90s komen daar voorbij. Dus ook Nirvana en de andere shizzle. Maar voor degenen die lekker verder willen hakken... die kunnen naar Amsterdam voor Ondergrounds Verzetje. In de Fix. Dan hebben we 12 september. Dan is er onder andere History of Hardcore in Zaandam. En ik wil alvast vertellen, voor 10 oktober is Nachtruis. Natuurlijk een heel goed techno-feest in de N201. En onze eigen gabbers van de Harlem Demolition Crew. Die hebben weer een feestje op 7 november. Maar dan moet je dus nu vast kaartjes verkopen. En nou, dan gaan we nu weer lekker door met onze eigen muziek.

0: Mayday. Mayday.
1: Ja, kan jij me even helpen, die vent?
0: Meidag.
1: Hey Martinus, ben je er nou over uit? Want je begon net, we waren bezig met een partyagenda en jij begon een heel verhaal met je vrouw. We hebben vandaag een neem je vrouw mee naar het werkdag.
0: Ja.
1: Dus, ben je er al over uit?
0: Nou, ik hoorde in de wandelgangen nu dat er plannen zijn om...
1: Je bent gewoon bij Hakken voor Kids.
0: Met z'n allen naar Hakken voor Kids te gaan.
1: Nou, zo hoort het ook. Ik ben met 4 kinderen, jij met 1, dus het komt helemaal goed.
0: Ja.
1: Hakken voor Kids, ga ik nog 1 keertje een extra klein promopraatje over houden.
0: Ja, want dat is wel... Daar heb jij aandeel in de 201, lijkt het wel.
1: Nee, early gaf is natuurlijk.
0: Ja, maar ook de 201, want je noemt 201 en dan zeg je, ja, patronaat. Nee, ik heb verder niet zoveel met de patronaat, maar er is gewoon echt niks in C-punt. Het is zo jammer.
1: Nee, dat klopt. Nou, binnenkort komt er vroeg zat in de C-punt. Dat lijkt een beetje op een 90s party.
0: Ja, ja. Nee, ik sprak vandaag nog een van de vrijwilligers van C-punt, die daar nog steeds achter de bar staat. En die zegt ook dat het wat gezapig is geworden.
1: Gezapig, ja, maar wij hebben een plan.
0: Wij hebben een plan.
1: Ja. Oh. Alleen dan gaan we nog eventjes kijken. We zoeken een geschikte locatie voor een eindfeest van TNT. Dus heb jij een locatie? Ken je een locatie? Denk je, ik ben bij C-punt, maar er gebeurt hier niks. Je mag ons bellen.
0: Oké, maar locaties zat, die ken ik wel. Alleen een eindfeest betekent dat TNT gaat stoppen? Is dat? Of ga jij stoppen
1: met TNT? Nee, van een jaarfeest.
0: Oh, zo'n feest.
1: Gabber, we hebben het erover gehad. Wij willen een DJ-contest gaan neerzetten. Omdat we natuurlijk heel graag lokaal talent willen stimuleren.
0: Zeker.
1: En niet alleen talent, ook de gevestigde orde mag gezellig meedoen. We zijn even bezig met de exacte details hier nog binnen het bestuur. Want we zijn natuurlijk hier een stichting waar je dingen moet overleggen nou eenmaal. Alleen de plannen zijn er. We willen een TNT Awards 2026. Misschien moeten we nog een leukere naam bedenken. Maar daar zijn we mee bezig. En ik dacht, jij begon over C-punt is niks. Ik denk, nou, misschien kunnen wij er een feestje geven. Toch? Maar zover weer genoeg geluld. Ik denk dat het tijd is voor muziek, Tien, is het niet?
0: Ja, ik weet niet. Heb jij nog lokaal nieuws?
1: Lokaal nieuws. Dit was lokaal nieuws. Zo lokaal. Komt er... Niemand weet nog. Ik heb alleen onze programmaleider Maurice eventjes op de hoogte gebracht. Maurice van... hij doet het niet. Dat is weer jammer, hè?
0: Doet het wel, maar dan moet je het...
2: Maurice, je zou toch Frans Bauer voor me draaien?
1: Ja, die Maurice heb ik gebeld. Die is onze programmaleider, is die tegenwoordig. Dus we hebben het erover. En als je nou denkt van, tof, ik ben een DJ... Of ik ken een DJ. Laat het ons weten. Je mag vast een mailtje sturen naar tarsfans@meerradio.nl. En als je denkt, dat vind ik veel te ingewikkeld, ga even naar de Instagram-pagina van Meerradio. En daar staan gewoon aanmeldformulieren. Dus dat komt helemaal goed.
0: Maar met DJ bedoel jij natuurlijk wel DJ in de vorm van dat je platen kan maken of kan mixen. Niet dat je initiale DJ zijn.
1: Ja, dus Dirk Jan mag niet meedoen.
0: Nee, dat bedoel ik.
1: Dirk Jan mag ook meedoen.
0: Ah, Dirk Jan, maar, over lokaal. Dirk Jan is natuurlijk wel echt een vaste woeverganger, hè?
1: Ja, misschien kan je hem zo verbergen.
0: Ik heb hem net geappt, maar of hij is al in slaap gevallen... of hij heeft net geappt. Ik ga nu kijken.
1: Jij gaat kijken. Lekker live.
0: Oké, hij reageert. Ik vraag aan hem op de app. Hoe was woef? Krijg ik terug. Wow. Dat is toch jammer.
1: Ja, dat kan ook gewoon zijn staat zijn op dit moment.
0: Of zullen we hem nou gaan bellen?
1: Ja, we gaan hem zo bellen.
0: We gaan hem zo bellen.
1: We gaan even kijken of we te pakken kunnen krijgen. En we nemen jullie eerst eventjes mee naar de Dominator.
3: Wanna kiss myself? Wanna kiss myself? Wanna kiss myself?

0: to God.
1: Take it higher. Bring it on down. Take it higher.

0: Ja, en nog eventjes over onze DJ-contest, Martijn.
1: Ja.
0: Wat is het plan?
1: Ja, er is geen plan. Dat is gewoon... Nee, Tars. We gaan een hele leuke contest voor alle stijlen binnen de house doen.
0: De house.
1: Ik
0: wil eigenlijk 4 categorieën.
1: Ja.
0: Early rave en old school, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan een beetje de hard house, hard trends. En alles
1: techno?
0: Wat we daaronder kunnen vouwen.
1: Hard
0: techno apart, toch?
1: Hard techno, ja zeker, apart.
0: Zeker, techno apart. En hardcore natuurlijk, ons eigen kindje. Hè? Hardcore doen we ook apart.
1: Maar ik vind wel een verschil tussen old school en early. Vind ik wel een verschil. Misschien dan moeten we daar ook nog een subcategorie, weet ik wel.
0: Je wilde 5.
1: Ja, misschien wel.
0: Nou, misschien doen we er 5. Maar goed, ben jij een DJ? Ken jij een DJ? Laat het ons weten. Tarsfans@meerradio.nl. En dan nemen we je in ieder geval vast op in de voorselectie. En we hebben sowieso al een hoofdprijs die we gaan weggeven. We zijn nog aan het praten voor andere prijzen. Maar de hoofdprijs wordt...
1: Ja, we gaan een plaat uitbrengen.
0: Een eigen plaat uitbrengen.
1: Ja, je eigen plaat uitbrengen.
0: Je eigen plaat uitbrengen. Fix Party, die sponsort het. En die wil samen met de winnaars, dus in de verschillende categorieën, een plaat uitbrengen. Een eigen plaat. Dus dat wordt super cool.
1: Zeker.
0: Ja. En ja toch? Ja, wil je nog wat aan toevoegen, Tienes? Hoe gaan ze dat doen, die plaat uitbrengen?
1: Nou,
0: jij bent natuurlijk producer van Fix Party. Hè? Moet je er even bij vertellen gewoon.
1: Ja. Ja. Nee, we gaan gewoon zorgen dat er een plaat gewoon echt fysiek op vinyl komt.
0: Fysiek op vinyl. Nou, hoe cool is dat? Je eigen plaat fysiek op vinyl. En natuurlijk ook op alle andere media.
1: Ja, gewoon Spotify.
0: Maar,
1: helemaal
0: tof. Het leukste is... van jou. Jij produce al jaren. Hoe lang produce je al?
1: Te lang. Dan merk ik gewoon dat ik echt heel oud word.
0: Oké, Sukebop op Discogs, Fix Party en HCMF. Dat zijn zijn labels. En, je kan dus je eigen plaat winnen. En dan mag je eventjes je
1: eigen plaat maken en dan gaan we hem uitbrengen.
0: Ja, precies. Je eigen plaat maken. En let us know. Dus ben jij een DJ, ken jij een DJ en denk jij, dat vind ik tof. En ik wil heel graag mijn eigen plaat op vinyl. Dan,
1: en als je mee wilt doen, waar sturen we dat heen?
0: Naar tarsfans@meerradio.nl.
1: Kijk.
0: En meer info volgt zoen.
1: Top.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp

0: Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ja, die tijd weer overdoen, Tars.
1: Ja, ik heb het gisteren weer overgedaan.
0: Ja, we hebben nu weer twee dingen door elkaar lopen. Ik vind hem fantastisch.
1: Ik ook.
0: Wat ben je nou aan het doen?
1: We gaan straks verder.
0: Gillen.

0: A Part of My Life. Nou, Tars, jouw Part of My Life. Ik ben daar heel erg in geïnteresseerd. Want je weet dat ik dat heel leuk vind, wat jij nu gaat vertellen.
1: Ja, ja, ik was gisteren was ik op de Berkum Feestweek, was ik. En daar mocht ik een 90s party mocht ik openen. Waar dus Nakatomi kwam naar mij. En daarna dus Teaspoon en ook nog de Party Animals. Alleen ik mocht de mensen even meenemen in een klein tijdreisje door de jaren 90. En ze ondertussen het hakken leren. En nou weten wij natuurlijk allebei, hakken moet je gewoon doen. Maar ja, sommige mensen snappen er niks van. Die willen even de basics horen. En ik zeg vooral, doe lekker mee.
0: Ja, maar wij hebben dat ooit samen een keer gedaan in Utrecht. Was geniaal.
1: Ja,
0: was geniaal. Ik vind het jammer dat je mij niet gebeld hebt voor gisteren. Ik had graag met je meegegaan. Maar waar kunnen mensen jou boeken? Dat vind ik, vertel. Ik vind het heel interessant. Ik vind het ook superleuk dat je dat doet.
1: Ja, nou, het is eigenlijk zo. Ik doe dat bij leuksteworkshops.nl. Via haar is het zo tot stand gekomen. En ben ik dus te boeken. En ja, we kunnen natuurlijk ook, wat waar wij het over hadden, is we kunnen ook complete feesten organiseren natuurlijk. Dus als jij nou zo meteen denkt, ik heb een leuk bedrijfsfeest of een familiefeest.
0: Kerstfeest.
1: Want dan neem ik gewoon Tinus mee als DJ en dan maken we er gewoon een hele gezellige avond van.
0: Top.
1: Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, ik zeg doen.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dus wil jij een leuk feestje hebben, lekker 90s of happy, of wil jij de hele history of hardcore doornemen met ons? Het kan allemaal. En nou ja, laat maar even weten. Je kan mij ook gewoon eventjes een berichtje sturen. Tarsvins@meerradio.nl. En dan komt dat helemaal goed.

0: Zo brengen we even lekkere tempo in jouw zaterdagavond. Ik denk dat je flink aan het hakken bent op je pantoffels inmiddels. Want buiten op je slippers is het een soort van regendans.
1: Ja, ja, ik kreeg net een foto van onze collega op vrijdag, Dirk-Jan. En het zag er toch troosteloos uit daar op dat woefelen.
0: Ik kreeg een beetje flashbacks van Plains Valley.
1: Ja, maar, ja, die kant ging het wel op. Tot je knieën in de
0: bak. Roos was daar, die trekt gelijk weer het weg hier.
1: Ja.
0: Ja, maar ja, dat zonde is dat natuurlijk. Hè, want je kijkt toch, zeker zo'n organisatie, die is jaren bezig om alles weer voor elkaar te krijgen. Maar ja, het Nederlandse weer hou je niet in de hand.
1: Nee, zeker niet. Je hebt het niet in de hand. Nee. Maar een beetje regen kan ook leuk zijn op een feest.
0: Een beetje
1: het,
0: wel.
1: Ja, een beetje. Ja, niet dat het. Hoewel wij hebben op een play gestaan waar het ook shake van de regen. En dat we een van onze vrienden na 3 kwartier terug vonden op de wc. Want die had zich daar opgesloten om droog te blijven.
0: Ah. Oh, mooi.
1: Dus ja, zo kan het ook. Wij stonden gewoon in de tent. Dat was Wesley.
0: Oh. Ja. Nou, was een gezellig uurtje op de wc.
1: Ja, dat weet ik niet. Of het, maar hij was daar niet alleen, zei hij. Ja, met z'n drieën.
0: Met z'n drieën?
1: Ja, best gezellig. Leuk dat je eigen bedrijf bent begonnen. Kom gezellig langs.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Hey, ik wil nog heel eventjes één keertje hebben over onze DJ-contest. Want ja. We zijn het toch al aan het promoten. Dus ja, we gaan een DJ-contest starten. En de prijs is jouw eigen plaat op vinyl. Dus ben jij een DJ, ken jij een DJ, stuur een berichtje.
1: Ja, maar ben je ook producer, hè? Dat is natuurlijk ook wel.
0: Ook producer. Ja, maar jij gaat toch helpen met producer? Die DJ's?
1: Ja, ik wil. Tuurlijk. We gaan.
0: Ze hebben allemaal ideeën.
1: Ideeën zat.
0: Creatief,
1: ja, maar.
0: Mensen, toch?
1: Kijk, het is natuurlijk handig als we het een beetje.
0: Nou, ja, zeker. Ben jij producer en DJ, dan helemaal.
1: Ja,
0: maar,
1: komen we helemaal uit.
0: Sowieso. Het is een DJ-contest en je mag je eigen plaat maken. Met Tinus. Met een professionele man die al veel te lang in het vak zit.
1: Ja, en, leuk.
0: Wat zeg je?
1: Creatief met kurk.
0: Ja, precies. Creatief met kurk, creatief met vinyl. Het maakt niet uit. Creatief met roos. Hij is het allemaal. Dus we gaan weer verder naar de muziek. Om jou lekker te laten genieten. We knallen deze zaterdagavond af. We hebben nog een ruim kwartier. Dus gas erop.
2: Even lekker tijd voor een oude rave.

0: Show afgelopen.
1: Is ook helemaal niet afgelopen.
0: Nee.
1: We gaan nog eventjes lekker 10 minuten door. Alleen dan is het wel het einde van jouw zaterdagavond. En volgende week zijn we er weer.
0: Ja, gezellig. En we hadden al een ideetje om volgende week zaterdag gewoon een Hakken voor Kids uitzending te doen. Wat dacht je daarvan? Je zit me nu heel schaapachtig aan te kijken, maar we hebben het er net over gehad.
1: Ja, we hebben het er ook, maar je loopt gewoon over de tekst heen. Dat verbaast mij vooral.
0: Ja, maar Tars, kom op. Jouw stageboekje hoef ik vandaag niet af te tekenen, want het is echt een drama met je vandaag. Dit is om te janken.
1: Nou, lekker. Ik vind het jou ook aardig. Maar je bent lekker eerlijk.
0: Ik hou niet minder van je.
1: Ik weet precies wat kan je hebben. Maar volgende week doen we een speciale Hakken voor Kids uitzending. Dus als jouw gabbertje nog wakker is, je zit in de auto terug van Hakken voor Kids, dan kan je gewoon tussen 10 en 12 lekker doorhakken.
0: Of als je wakker bent, kun je hem terugluisteren.
1: Dat kan natuurlijk ook. Zondagochtend nog een keertje.
0: Ja.
1: Dus,
0: mooi. Gast erop.
1: Wij zijn er volgende week weer.
0: Later.
1: Masso.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty.

0: Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Kroeg, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.